0: Dit is Radio Drenthe.
1: De Nacht van Drenthe.
2: Wat zou het mooi zijn?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela

0: In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: 9.
1: Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken...

0: waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland.

0: sport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Wat was

0: Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Radio Drenthe.
3: De Boer op.
2: Met Wim Boer.

0: Rod Stewart was dat. En Do You Think I'm Sexy?
1: Radio Drenthe. De Boer op. Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 29e augustus. Het laatste weekend van de maand alweer. Welkom bij De Boer op, het agendaprogramma van Radio Drenthe. Waar je ook zelf je bijdrage kunt leveren. Dat kan heel simpel. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en dan zorgen wij dat het allemaal dik voor elkaar komt. Nou, wat zit er vandaag allemaal in het programma? Er is feest in Eelde. Niet alleen dit weekend, maar de komende periode nog. Er bent ook een aantal markten in de provincie te bezoeken. Je kunt lekker gaan proeven en dat wel onder genot van wat muzikale klanken. En er is ook wat kunst te zien hier in Drenthe. En er is natuurlijk veel muziek in het programma. Dit is de Diana Ross en Upside Down.

1980, Diana Ross en Upside Down. We doen er vast even een oproepje voor maandag 7 september. Dat lijkt nog eventjes ver weg, maar dat is hem zo hoor. En namelijk een hele gezellige dag die bij Café Hofsteen geplaatst zal vinden. En dat van 11:30 dan tot 4:00 smiddags. Het is een oproep van de zorggroep Drenthe voor een ontmoetingsdag. En dat allemaal in het kader van de Roldermarkt. Dus maandag 7 september. En dat, waarom doen we dat nou al? Je moet je er namelijk voor opgeven. Tenminste, dat is wel zo makkelijk. Want er is een broodmaaltijd en een paar consumpties. Er komt ook nog een keer het cabaret duo Een en Ander voorbij. Dus en ze wilt graag van tevoren een beetje weten hoeveel mensen als ze dus op rekenen kunt. Meer informatie kun je aankomende week lezen in de Roldermarktsbijlage van De Schakel. Plaatselijke krant is dat. Maar opgave is belangrijk en dat kan bij twee telefoonnummers. Namelijk die van Lambertus Emmens op 0592-241532. Of als bij Rolf Brands, dat is op 06-3642-7760. En dat allemaal inderdaad voor de mooie broodmaaltijd die dan op die maandag 7 september zal plaatsvinden. En dat wel in Grand Café Hofstingen.

Zoek Eero Fornaciari samen met Paul Young. Uit 1991 was dat Senza una Donna. Als je nou voornamelijk op een hele bijzondere plek een hele bijzondere film wilt zien, dan kun je terecht in de Dollartun in Dalden. Voornamelijk om 9 uur gratis een openluchtbioscoop. En dan denk je, ja, welke film wordt daar dan vertoond? Wat te denken van Grease? Dit is Frankie Valli.

0: Rupert Holmes was dat. En Escape, oftewel de Pina Colada Song.
1: De agenda.
0: De komende week zal het best wel een beetje onrustig wezen in Eelde. Want het Corso zit er natuurlijk warm te komen. En ze hebben daar wat inleidende beschietingen. Namelijk feest daar in de tent. Ze hebben dan met gisteren allemaal begonnen. Het zal duren tot zaterdag 5 september. En de feesttent in Eelde die stiet in het teken van muziek en van gezelligheid. En dat verspreidt over meerdere avonds treden dan verschillende artiesten op. Maar het programma onder andere een Jannes, The Outsiders, Afro Brothers, Chris Bauer, Paul Elstak en Senna Williams. Nou, het is een afwisselend muziekweek voor liefhebbers van Nederlandstalige muziek, van dance en ook van feestmuziek. Dus allemaal vanavond dus in de tent. Die vind je aan het kampje aan de hoofdweg 82 in Eelde. Nou, vanavond is het om 8:30. Morgen kun je er ook terecht, dan vanaf 16:00. Aankomende woensdag dan vanaf 20:00 s'avonds en dan zaterdag 5 september vanaf 21:00 weer. Kijk hem op de website of op de social media voor het hele programma. En ook deze dame, die geeft daar actus de présence. Dit is Emma Heesters en Levenslang.

0: op stap in Drenthe.
1: Liefhebbers van Marken, die komt dit weekend al wel aan het trekken hier in Drenthe. Als eerste vandaag en morgen in het Schoonoord, de reuze gezellige fair. Ja, hoe kan het aan zijn Schoonoord natuurlijk. Hè? 100 kraam winter voor elk wat wils. En de fair is altijd zeer in trek en biedt voor iedereen vermaak, zo schreef ze zelf. En natuurlijk kun je gewoon het museum bezoeken. En welk museum is het dan? Het Openluchtmuseum Ellet en Brammert. En die vind je in de tramstraat nummer 73 in Schoonoord. Dat dus vandaag en morgen. Het begint om 11 uur en het duurt 5 uur 's middags. Ja, en dan kun je ook nog een keer terecht in Hollandse Veld. En dat wel vandaag, want daar in het centrum is dan de Jaarmarkt Hollandse Veld. Met een uitgebreide braderie- en vlooienmarkt. Het begint dan weer om 10 uur, duurt een uur of 5. En het dorp staat in het teken van handel, ontmoeting en zomerse gezelligheid. Nou, tijdens de braderie presenteren ondernemers hun producten en de diensten aan een mooi breed publiek. De vlooienmarkt die biedt ook ruimte voor wat tweedehands goederen, curiosa en verzamelitems. Nou, de combinatie die zorgt voor een mooi gevarieerd aanbod. En ook heel veel te zien natuurlijk voor de bezoekers uit de regio. Nou, als je nou lekker wilt struinen langs de kraam of op zoek bent naar kopies, dan moet je dus wezen de Jaarmarkt Hollandse Veld. Die biedt voor elk wat wils. En dat allemaal dan met dus om 10 uur tot 5 uur vanmiddag. En naast kun je nog een keer morgen terecht in Diever. Een mooie markt met heel veel standholders in een mix van een braderie en een vlooienmarkt. Nou, standholders met onder andere bijvoorbeeld fashion, met mode, met sieraad, met ledenwaren, hobby, woondecoratie, boeken, brokanten en nog veel meer. En dat allemaal in de zogeheten Struumarkt. En die wordt gehouden op het marktterrein aan de Bosweg in Diever. Die duurt dan morgen vanaf 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En meer informatie vind je op marktenbraderien.nl. En dat dus allemaal aan de Bosweg in Diever. Morgen vroeg om 11 uur.

0: De agenda.
1: Vandaag kun je Koevorm terecht voor een wel hele mooie dag. Namelijk, ze beleven daar de strijd om de vesten. En dat tijdens de garnizoensdagen. Dat was in de titel rond de periode van 1672, Eemleen dus. En dat met musketten, wollen kostuums en met tenten met houtvuurtjes. En dat dus in het laatste weekend van augustus. Aan de Weeshuisweide bij het Bastionkasteel daar in Koevorm. Begint dan met om 10 uur en duurt tot 1 uur of 8. Er bent een zogeheten reenactment groep en die geeft dan diverse demonstraties. Er worden ook zowel diverse kanonnen afgeschoten als nog musketten. En er zijn ook nog wat demonstraties met pikeniers. Dus dat allemaal straks om 10 uur in Koevorm. En dat tijdens de garnizoensdagen. Nou, je hebt er misschien wel een keer van gehoord. Een van de belangrijkste kunstwerken ter wereld op het gebied van land art. En dat ligt dan een beetje verschulden in het voormalige zandafgraving in Emmen. Het is genomineerd als Rijksmonument. En sinds 2024 is dit meesterwerk van de Amerikaanse kunst.

naar Robert Smithson, officieel een Drents provinciaal monument. En desondanks krijgt bijna niemand het ooit te zien. Waarom? Omdat het op privéterrein ligt. Maar het is goed nieuws, want deze zomer en dit najaar opent Broken Circle Spiral Hill, wat in 1971 gemaakt is, tijdelijk weer zien duren. En gedurende slechts 4 exclusieve weekenden organiseert de stichting Land Art Contemporary, in samenwerking met Diep, bijzondere busexcursies naar deze magische plek. De mooie kegelvormige heuvel, de Spiral Hill. Nou, daarvan heb je een adembenemend uitzicht over het blauw-groene water van de groeven en ook de lagere landtong, oftewel de Broken Circle. Nou, door die hoge waterstand zit er een klein deel van de cirkel momenteel onder water, wat dan weer een unieke dynamisch beeld oplevert. Terwijl de experts toewerken naar herstel, kun je dit spektakel dus met eigen ogen bewonderen. En zo vaak kan er dus niet. Nou, in dit geval ga je dus comfortabel per bus van de NS-station Emmen-Zuid. En neem op de plek en geniet je in alle rust van de locatie een boeiende audiotour. En ook de film Breaking Ground, die kun je daar dan zien. Dus een zeldzame kans in dit geval. Zoek hem op het internet naar excursie Broken Circle -Spiral Hill. Daar vind je meer informatie over alles wat daar ziet. Nou, je kunt dus vandaag terecht vanaf 11 uur tot het uur of 12:30. En ook dan is er weer een middagsessie. Dat doet ze ook nog een keer morgen. Vervolgens nog op 19 september en op 20 september. En ook op 17 oktober en op 18 oktober. Dus zeer de buitenweer, denk ik.

0: opening van het culturele, maar ook van het culinaire seizoen. Dat noemen we dan ook wel een proevenement. Nou, dat vindt op verschillende plekken plaats. Bijvoorbeeld aankomende week een keer in M en we gaan naar Hogeveen. Maar vandaag is er in Assen en een van de optredende artiesten is Matthijs. Is het voor jou ook het begin van het nieuwe seizoen? Je hebt de vakantie ook achter de rug, je hebt de koffers eruit gepakt en zo. En je denkt, nou, ik kan er wat tegenaan.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik heb ook lang vakantie gehad dit jaar. Dus ik ben ook eigenlijk net weer een beetje dat ik denk, zo, nou, kom maar.
0: Ja. Bij ons op werk noemen we dat een sabbatical als je langer de 3 weken hebt. Dus,
1: Oh ja, nou ik heb denk ik wel een sabbatical gehad dan, ja.
0: Oh, heerlijk, mooi. En de accu weer lekker opgeladen in dit geval?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, maar ja. Hoe ziet jouw zomer eruit? Laat je alle muziek dan alles gaan, helemaal los? Je bent natuurlijk met de zeunse hartstikke druk.
1: Ja, nou, ik heb wat mij wel vaak gebeurt is als ik minder in de agenda heb en zo, dan begin ik weer meer gewoon lekker op de piano te spelen, zeg maar. Mm-hmm. Heb ik nou ook niet zo heel veel gedaan. Maar er is bij ons thuis wel altijd wel. Ja, eigenlijk zingt de hele familie wel een beetje met van alles en nog wat met. Ook als we dan in de auto zitten en zo. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd wel wat aan neuriën aan het doen. Maar ik heb wel verder alles een beetje loslaten.
0: Ja, de kop leegmaken betekent ook weer dat de ruimte is voor je ding.
1: Klopt.
0: Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Ja. Hey, het culturele seizoen en het culinaire seizoen, dat wordt dus komende zaterdag aftrapt. Hoe ziet jouw komende seizoen een beetje uitnemen? Zoals met wat ga je allemaal voor snode plan helemaal bedacht?
1: Ja, nou, wat ik sowieso ga doen, en daar heb ik heel veel zin in, is dat ik met het Veenkoloniaal Symfonieorkest ga zingen dit najaar. Mm. In de Nije Kolk is dat 1 november, daar doen we filmmuziek. En dus dan zing ik ook niet in Drents, maar dan zing ik, wat zing ik bijvoorbeeld? Never Enough bijvoorbeeld, The Greatest Showman, dat is een mooi lied. Ja. En nog een paar andere stukken. En dat is dan helemaal arrangeerd voor het orkest, dus dat wordt fantastisch mooi, daar heb ik heel veel zin in. En dat doe ik ook nog een keer in januari in Kielzog. Dus dat is dit. En daar hoef ik alleen maar gewoon die liedjes in te studeren en dat met te doen, zo goed mogelijk. Ja. Maar ik heb ook nog, ik heb vorig jaar natuurlijk, afgelopen januari heb ik een nieuw album gemaakt en deed ik ook een toertje met een aantal concerten. Mm-hmm. En daar kreeg ik zoveel leuke reacties op dat ik daar eigenlijk nog een paar van wil doen dit jaar. En er staan ook al een paar data in de agenda en ik ben nog bezig met de laatste datums om dat ook nog een aantal keer te herhalen.
0: Dan giet het dan mag het wat zachter. Hè, in dit geval.
1: Ja, dan giet het dan mag het wat zachter. En dat is een voorstelling over het lawaai in de wereld en ook het lawaai thuis. En daar zitten mijn nieuwe liedjes in. En dat is eigenlijk een soort van verhaal met liedjes, voorstelling. Ja. Ja.
0: Nu zie ik ook jouw agenda. Ik weet niet of het een of met elkaar te maken heeft. Op 24 januari, preek van de leek met mag het wat zachter. Doe jij dan de preek of doe je dan mag het wat zachter?
1: Nou, dan, ze hebben mij gevraagd om dan eigenlijk de preek van de leek te verzorgen. Met ook wel de boodschap die zit in mijn voorstelling, mag het wat zachter. Want eigenlijk sluit dat in dat geval wel aan. Wordt een beetje een aangepast programma, want het is ook echt daadwerkelijk in de kerk. Dus ik ben dan ook een soort van domnee. Oh. Maar dan doe ik ook wat liedjes uit de voorstelling. Dus dat wordt wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja.
0: En dan komt de zaterdag. Je staat er niet alleen volgens mij, hè?
1: Nee, ik sta met Tony Hoyting op toetsen en Sebastian Dimitschuk, die doet percussie. Mm-hmm. En ik heb ook nog de beide dochters van Sebastian, die gaat ook met op backing vocals.
0: Oh,
1: dus leuk.
0: Het proevenement in Assen met heel veel vertier voor jong en oud.

net weer aan het einde komen van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl als je wil dat jouw activiteit ook in ons programma met nummer wordt. Straks veel plezier bij Hemeltiet. Tot slot is hier Hans de Boy en Annabel. Ik wens je een fijn weekend. Bye.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerry Maas.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder

0: overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Radio Drenthe.
10: Hemeltiet.
9: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: mensen en mooi dat je weer luistert naar Hamiltiet van zaterdag 29 augustus. Vandaag in de herkansing belden we met Anja Ting, want zij heeft hopelijk vandaag wel muziek aan deze voor ons. En we roepen jullie hulp natuurlijk weer in voor nieuwe Hamiltips.
1: Ja, en natuurlijk ook weer de belrondes, de approndes, een piraatkneider en een Duitse sjaalplatte. En we hebben een mooie aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. En we gaan weer het spelletje spelen voor Heid over. We hebben vanmorgen nog een mooi onderwerp bedacht. En ik ben dingen opzaagd.
0: Ja. Is dat wel, voor ons is dat ook mooi.
1: Ja, is voor ons ook leuk.
0: En dit is de laatste zomeraflevering. Want volgende week dan ben we hier weer vergezeld van een nieuwe vereniging. Hmm. En dan gaat het weer los met de Hemelstreet. Maar goed, eerst is het Hemeltiet voor het regionale Nijs.
2: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. De 9 Drentse woningcorporaties pleiten voor de afschaffing van de vennootschapsbelasting. Daarvoor zoeken ze steun bij alle Drentse gemeenten. De corporaties schrijven in een brief aan de gemeente dat ze vrezen dat de landelijke opgave om 100.000 woningen te bouwen door deze belasting niet gehaald gaat worden. Boeren in de gemeente De Wolden krijgen tot uiterlijk 18 september de tijd om de omgekeerde Nederlandse vlaggen uit de openbare ruimte te verwijderen. Dat is de afspraak die de gemeente heeft gemaakt met de boeren. De gemeente zegt de afgelopen periode meerdere signalen van inwoners te hebben ontvangen over de vlaggen. Sommige inwoners geven aan zich eraan te ergeren, terwijl anderen zeggen zich er onveilig of geïntimideerd door te voelen. Vastgoedondernemer Henny van der Most raakt nog meer kwijt. Nadat eerder onder meer Speelstad Oranje al in de etalage werd gezet, moet hij nu ook afstand doen van zijn 35 hectare luxe landgoed De Haar in Gorssel. Van der Most werd eerder dit jaar failliet verklaard. Zijn schulden zijn inmiddels opgelopen naar bijna 70 miljoen euro. Om een deel van de schuldeisers te kunnen betalen is de afgelopen tijd beslag gelegd op alle bezittingen van de gevallen ondernemer. De veiligheidsregio Drenthe verlaagt het natuurbrandrisico in Drenthe van fase 2 naar fase 1. Dat betekent dat er in onze provincie minder kans is op natuurbranden. Een woordvoerder legt uit dat dat vooral te maken heeft met de regen van de afgelopen week. Nu de droogte voorbij is, is de bovenlaag van het landschap natter. Dat zorgt ervoor dat vuur zich minder snel verspreidt. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: En dan gaan we naar Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
3: Mooi aan, goedemorgen.
1: Ja, mooi. Het is inderdaad een stuk natter, hè, deze laatste dagen.
3: Ja, je kent het niet weer, hè, als je nu buiten komt.
1: En wat wordt het dan snel weer groen, hè?
3: Ja, dat is ook opvallend.
1: Onvoorstelbaar.
3: Het is een hele rare combinatie tussen een soort van pre-herfst en toch nu weer wat lenteachtig groen. Want er

0: Inkomt, je denkt, wat is dit?
1: Ja, maar er is ook best veel planten. Die hebben zoveel schade dat ze inderdaad al veel blad valt in.
0: Ja, het is een apart dit jaar.
1: Veel maïs schiet er al wat eerder af als aans.
0: Ja, dat klopt ook. Dan eind augustus begonnen ze al met de hakselaars te rijden. Nou, dat mag wezen.
1: Ja, ik heb gehoord dat ze ook bang ben. Ja, je hebt ook van die 100 dagen maïs. Maar ook dat ze bang ben dat ze het nou toch weer begonnen te groeien, dat er een schimmel op komt.
0: Ja, dat is een van de gevaren. En ik denk dat ze ook wel bang zijn voor andere zaken. Zo, de gewassen staan er nu nog redelijk goed voor. En ik denk dat iedereen ergens met hem mee in zijn hoofd zit. Als het begint te regenen, houdt het niet weer op. Dat gevoel hakt bij iedereen los.
1: Maar is dat ook zo, Hans? Daar kun je ons meer over vertellen.
0: Nou, er zit wel een kern van waarheid in zulke dingen. Want als de zee op temperatuur is en de Noordzee is behoorlijk warm dit jaar, hoe meer energie en vocht er voor de deur voorhanden is in de aanvoerrichting van de wind, westenwind tenslotte, hoe meer vocht er ook op het land kan worden gegooid.
1: Ja, dus je hebt best kans dat het die drukte weer compenseerd wordt de komende weken.
0: Ik zal verbaasd zijn als deze herfst droog gaat verlopen. Laat ik het maar zo uitdrukken.
1: Maar hoe wordt het eerst maar eens vandaag en morgen?
0: Nou, er is inderdaad, ook gisteren is er al wat neerslag gevallen. Dus we zitten in een buiig weertype. Ik heb ook wat neerslaggetallen binnengekregen. En gisteren was de kop van de provincie de natste plek van de provincie. Of nou ja, grootschalig dan. Rode Noord had bijvoorbeeld 4 mm, Veenhuizen 5, Vries ook 4. Maar de natste plek van de provincie was een uitbijter in het oosten. Eerste Exloërmond had 6,6 mm. De rest van de plekken was het 1 of 2. Dus voor de administratie een beetje neerslag.
1: Ja.
0: Nou, vandaag wordt het wel iets anders, want als we nou naar buiten kijken, dan zien we nou dat het behoorlijk bewolkt is. En in het zuiden van de provincie valt ook al wat neerslag, buiige neerslag. Geen onweersbuien zoals gisteren of eergisteren. Als er vandaag neerslag valt, dan is het gewoon regen. Maar die buiigheid die gaat voorlopig nog even door. Deze neerslag die we nu hebben, die trekt weg. En dan krijgen we halverwege de dag een mix van zon en bewolking. Ziet er best vriendelijk uit. Eventjes een graad of 1, 22 wordt het dan. Op de warmste plekken net boven 22. Matige zuidwestelijke wind. Maar dan komt er weer een nieuwe zon met buien aan. En die trekt vanavond binnen. Dus zo'n beetje vanaf de namiddag. Vanuit het zuidwesten actieve buien. Geen onweersbuien, maar wel vrij veel regen. Ik zal niet verbazen als er vanavond en vannacht bij elkaar opgeteld op de meeste plekken weer meer dan 10 mm gaat vallen. Hmm. Dus ja, die regens zijn echt weer begonnen.
1: 10 mm, dat is 10 liter op een vierkante meter, hè?
0: Nou, als je daar gaat rekenen naar wat er op een vierkante kilometer valt, dan word je heel bang.
1: Dat is onvoorstelbaar.
0: En toch kan het dat allemaal verdragen.
1: Dat is een emmer vol op een vierkante meter. Inderdaad, hoeveel is dat van die op een vierkante kilometer?
0: Een miljoen emmers.
1: Ja, precies.
0: Dat is 10 miljoen liter, dat is 10.000 ton.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Ja, dat zijn getallen, joh, dat je denkt, als je gaat rekenen aan het weer, dan trek je wit weg.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is het
1: horizon buggy, hè?
0: Ja, precies, ja. Het is gelukkig wel allemaal gewend, want dat gaat al eeuwen zo. En over het algemeen gaat dat gewoon goed.
1: Ja, precies.
0: Je hebt dus wat uitzonderingen, maar vooruit en maar.
1: Ja.
0: Nee, het is dat onstabiele weertype, dat blijft voorlopig bij ons. Want die neerslag vandaag die wordt veroorzaakt door een storing die langs de kust heen scheert richting Denemarken. Die gaat ook wat meer wind veroorzaken vannacht. En morgen is het licht onstuimig in de ochtend. En dan windkracht 4 tot 5. Nou, een beetje vlagerig karakter erbij. Temperatuur komt morgen nog wel aardig op peil. Graad of 1, 22, misschien net iets erboven. Lijkt wat op vandaag. En dan houdt de regen geleidelijk aan op. En is het morgenmiddag nog best aardig weer. Meest bewolkt. Zon heeft het moeilijk, maar het is dan ook vrijwel droog. Maar er komt weer een nieuwe storing aan. En die gaat maandag het weer bepalen. Maandag wordt er zo'n dag met pittiger buien, waar misschien ook weer onweer bij kan zitten. Geen zon op maandag, eigenlijk niet. Windkracht 5 uit het zuidwesten, vlagerige wind en een temperatuur van maar 18 graden. Maximaal 19, dan zit het ook echt wel, zitten we aan onze max. Ja. Daarna volgen 2 dagen waarin het wat rustiger wordt. Een graad of 19 tot 20, zo goed als droog. Mix van zon en bewolking, wel bewolking in de meerderheid. Maar als de zon er even doorheen komt, dan lijkt het toch nog wel weer even wat vriendelijkers. Dus het is wel sterk wisselvallig deze dagen.
1: Ja, de meteorologische herfst komt eraan en het weer past zich er direct bij aan, hè?
0: Ja, wat dat betreft is het te vroeg bij dit jaar.
1: Ja.
0: En, we zullen eens even kijken hoe het allemaal verder gaat en of het echt een natte herfst wordt. Maar je zult zien, heel september moet nog komen. Er komt vast nog wel een week tussenin met mooi droog en warm weer. Dat je denkt, oh, het valt er nou mee.
1: Ah, ja, maar jong. Het is ook nog wel mooi gruis aan weer. Ik heb nog boerenkoolplanten in de tuin. die moet nog flink gruien.
0: Het wordt een jungle.
1: Op wel vet.
0: Goed zo.
1: Hans Nieuws, dankjewel. En tot zoiets de weersverwachting en de nijsberichten. Meer nijs kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.

0: Bad Moon Rising. Ik klim in weer op mijn stoel. Bad Moon Rising was dat van Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, hij holt de zon maar weer op.
0: Hij holt de zon maar weer op.
1: Jij ook bijna, want je zakt ze maar door de stoel eigenlijk.
0: Ja, deze handvatten die kun je zo...
1: Nou, voor mij ben je alweer vrij nee stoel.
0: Ja, dat klopt.
1: In een periode hadden we eerst wel 5 minuten naar Warsel voor een keer goed zaten of op goede hoogte zaten.
0: En dan kun je de stoel niet naar beneden kringen of niet omhoog kringen.
1: Ja, die afvullen
0: kringen,
1: of even mijn naal zo naar boven loeren. Ja. Nee, dit ben wel een schiere stoel.
0: Ja, dit ben wel goed, dat klopt. Ja.
1: Ja. Ja, je moet ook weer een heel seizoen met.
0: Nou ja, ik denk wel wat langer dan 1 seizoen.
1: Ja, dat mag ik toch liggen,
0: ja. Ja.
1: Best mooi dat je lust naar Hemeltje. Het is een mooi hemelweer. Dat wil zeggen, het is niet zo heel... Het is niet echt zomersweer meer... Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die door niet zo heel rouwig van bent.
0: Nee.
1: Dat is een beetje, het is wel heel mooi geruizaam.
0: Ja.
1: Je moet vast alle dagen maar gras meten. Verder, al die voedingsstoffen, die ben natuurlijk nog niet gebroekt, die zitten nog in de grond.
0: Ja, precies.
1: Komt nog water bij.
0: Ja, maar jij hebt sowieso een heel mooi gazon.
1: Ja.
0: Ik denk dat jongbuurden wel echt kunnen zeggen, het gras bij de buren is groener.
1: Ja, ja, we hebben een terras aangelegd. En dan hebben we met de jongens iedere keer met de shovel over en rieden. Dan hebben we ons gazon deels ploegd. Met zo'n tuinploegje. En op nee weer weer in zijt. Alle engelingen erin moedzacht. Handmatig. Van half emmer vol. En ja, en een beetje bijbemest. Met wat koemestkorrels. Goh, mijn jongen.
0: Ja, en jullie hebben een put mooi water kunnen halen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, we hebben een pomp en een put. En, we hebben ook inderdaad wel geregeld de boel naar de hond.
0: Ja.
1: En dat scheelt wel. Ja, dan, ja. Kun je niet meer leidingwater.
0: Nee, dat kan niet.
1: We hebben een grote tuin ook. Daar is het ook niet zo bedoeld natuurlijk, hè, dat leidingwater.
0: Nee.
1: Nee. Maar inderdaad, het is lekker groen.
0: Ja.
1: En nou, als het dan begint te regenen, pakt het ook direct aan. Hè? Dat is ook een voordeel.
0: Ja, dat is een soort mooie mijn.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is dan zo.
0: Ja.
1: Maar wat toch weer mooi van.
0: Ja, dat is zo. Het enige nadeel voor mij dan, als het slecht weer is... dat als ik dan door de week aan het werk ben... dat je niet meer die kleutertjes naar buiten in kan.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Gelukkig hebben we dat van de week gewoon kunnen doen.
1: En nee, daar een beetje verkoopt van wat, hoor ik.
0: Nou... Ja, ik weet niet of dat door de weersverandering komt. Maar ja, bij ons op scholen ben er wat kinderen die ziek ben of verkoon. Ja. En bij onze kinderen op scholen ook. En nou ja, een van de beide die had de neusverkoudheid en de verkoudheidsklachten.
1: Ja.
0: En de ander die had de buikgriepklachten. Dus wij hadden een hele mooie ziekenboeg deze week.
1: Fijn.
0: Gelukkig heb ik de buikgriepklachten niet overnomen, nee. Maar wel de verkoudheidsklachten.
1: Ja, het gaat allemaal weer rond en helemaal aan het onderwijs zitten. Je zit tussen de kinderen, je zit iedere dag in de bak met bacillen.
0: Ja.
1: Anderzijds, daar krijg je wel weer weerstand van, hè?
0: Ja. Ja, maar ja, we zijn net weer 6 weken allemaal bij Uswest.
1: Ja.
0: En nou zitten we allemaal weer op bult.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Het erbij.
0: Het klinkt alleen een beetje sniffiger en snutteriger.
1: De andere week is het weer over.
0: Ah ja, zo is dat.
1: Goed, dit gezegd hebbende, beste dames en heren, misschien dat jullie wel denken van, wacht eens even. Hoezo oom Albert en Tante Griet, die met zoveel jaar trouwt, of onze buurman is jarig en die wil ik eens even feliciteren. Of misschien is er wel een andere reden om iemand of mensen te feliciteren. Of misschien heb je wel wat aan te kondigen. Een tentoonstelling of een concert of een speurtocht of een survival run, weet ik veel wat. Gewoon in bel. Nou, 0592 33 11 88.

0: Queen in Venice, by your side.
1: Ja, er bent een boel bellers, zie ik.
0: Al voordat jij de belronde aankondigt, Harm.
1: Ja, dat bent
0: de diehards.
1: De vaste klant bent daar. En ja. Ik weet dat er aan zit te komen.
0: Ja.
1: Nou, goed. Hier is Sim. De telefoon gaat. Ruben is onze technicus, trouwens, hou iemand nog niet verteld. Ruben is er mooi. Daar bent Ruben. Dat is alweer.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Nou, misschien wel jullie.
2: Ja, jaar geleden, denk ik, ja.
1: Maar doorveur ook al heel vaak. Dus, voor ons niks nieuws en voor jou is dit weer inkom. Nou. Maar wie is onze eerste belder? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Dick Smilda.
1: Dick Smilda, ook geen onbekende voor ons.
3: Ja, daarom.
1: Zo is dat, Dick. Dick, vertel het eens, jong.
3: Ja. Ik heb even een paar mededelingen.
1: Oh.
3: Vanmiddag is er bij Groenberg hebben ze een allemaal arbitrator spel. Oh. Ik kan kalk of ik heb bak of ik kan spelletjes doen, waar ik wel waar.
1: En waar is dat, Dick?
3: In Groenberg in Glimmen.
1: Bij Groenberg in Glimmen, oké. Okay. En hoe kan iedereen naartoe?
3: Iedereen kan zo. Het is van 2 tot 6.
1: En ben jij er ook, Dick, of niet?
3: Ik ben er zelf ook.
1: Oh, nou kijk eens aan. Dus iedereen die Dick Smilda ontmoeten wil, hij Groenberg bij Glimmen. En dan kun je van alles en nog wat doen en eten en drinken.
3: Ja, en zondag is er een treffpunt bij de kerk. In Glimmen hebben ze ook een mooi avontuurspel.
1: Ja.
3: Maar daar hebben ze ook allemaal weet ik veel wat, en allemaal dingen, koffie drinken. Die allemaal een paar buurten uitgenodigd die allemaal komen zo.
1: Nou, ik hoop dat hartstikke druk wordt, Dick. Het is de mooie weer voor hem, door is in mij nogal liek mee.
3: Ja.
1: Nou, Dick, bedankt voor de tip.
3: En ik wil ook nog een mooi plaatje vragen van een mooi werk en de Dutch Boys.
1: Van mooi werk en de Dutch Boys. Nou, we zullen eens even kijken wat er allemaal mogelijk is vandaag.
3: Is goed.
1: Dick, dankjewel en tot de volgende keer.
3: Ja.
1: Bye bye.
3: Hoi.
0: En van Dick gaan we naar een andere vaste beller. Goedemorgen.
4: Dat serveert.
0: Mooi Gerrit serveert. Uit Koevoorden.
4: Een nieuwe dishockey is net niet vandaag.
0: Martin is hem vrij vandaag, dus Ruben vervangt hem even.
4: Ruben vervangen, maar Martin is van de week geweest.
0: Ja, dat klopt.
4: Maar ik zou hem wel even zingen voor de happy birthday to Martin.
0: Ja, doe maar. Dat vind ik vast mooi.
1: Happy birthday to Martin.
4: Happy birthday to Martin. Oké. En doe Martin de goed als je nog spreekt.
0: Dat doen wij.
4: Oké, prettige dag nog voor iedereen. Voor Henko, voor iedereen.
0: Nou, dankjewel Gerrit Inschelieks.
1: Gerrit Suveert, altijd een enthousiaste trouwenbeller. Oerkoeven komt Gerrit en we zagen net op de webcam dat het regende.
0: Oeh, enorm.
1: In Koeven, dikke bui.
0: Ja.
1: Wie is onze daar de belder? Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Markje Schipper.
1: Markje, gun je klank nog wel af, Markje?
5: Ja, hij loopt wel een beetje voor, hè?
1: Ik moet zeggen, we hebben 4 minuten voor.
0: Dan gaat er niet door het 8 uur journaal in, zeker?
5: Ja.
1: Dat is heel verstandig.
5: Maar we hebben in september weer verjaardag, want we zijn volgende week er niet.
1: Oeh, nou, dan gaan we er alles in verzetten.
5: Ja, daarom doe ik het nog maar in.
1: Ja, Lemie, had jij een koffie? Van Markje is aan de beurt.
5: Ja.
1: Doe maar, Markje.
5: Ja. 1 september is Danielle Hendricks jarig. 2 september Lieke Broesema. 4 september Sander Schipper. 5 september Mats Krijsman. 6 september Gelly Wuven. 10 september Rick Vrilling en Erwin Bakker. 12 september onze dochter Frederik. En Geertje Schipper en Annette Thijssen. 13 september Harm Vlederus. 16 september Tijwin Pol. 17 september Sammy Solam en Milou Hogenkamp. En dan zijn wij 50 jaar getrouwd. 21 september Naomi Noelle. 22 september Claudia Schipper. 23 september Melanie Nijboer en Jeroen Broesema. En 25 september zijn Henny en Heuke Broesema 45 jaar getrouwd. En dan is Romy Wubbenjarig. En 26 september Hilly Smit. En 30 september Vera Sandberg. Dat waren ze voor september.
1: Grote tuut, Margie, wat een waslijst.
5: Ja. Dat ging maar door, hè.
1: Ja.
0: Maar zie je nou dat jullie 50 jaar getrouwd waren?
1: En jullie waren 50 jaar getrouwd?
5: Ja, 17 september.
0: Ah, gefeliciteerd alvast.
5: Ja, dankjewel.
0: Ga je het ook vieren?
5: Ja, met de kinderen alleen, hè.
0: Ah, mooi.
5: inderdaad. Ja, we hebben zo'n familie, dat is gek. Dat doen we
0: ja,
5: niet.
0: Nou, geniet ervan met elkaar.
5: Ja, dat komt wel goed, ja.
0: Goed zo.
5: Ja.
1: Markje Schipper was hier, hoe Dwingel. Mooi Markje. En Markje is weg.
0: En dan gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jenny. Weer een vaste beller. Jenny Santing.
6: Nou, zo lange liefde heb ik niet in september.
0: Oh, dat hoeft ook niet.
6: Ik heb maar één of zo in september.
0: Kort maar wat? Krachtig.
6: En die man. Het is er nou één erbij gekomen, die bent 45 jaar getrouwd.
0: Ja.
6: 4 september, dat is Ina en Roelof Doldersen. Die mag tante tegen mij zijn.
0: Ja.
6: En vandaag is mijn donorsdochter Mario Stuyt uit Strijen. Mag die 66 kwaad is hier blijven.
0: Wauw.
6: Nou.
0: Nou, hartstikke goed.
6: Dan waren ze.
0: Kort maar krachtig, Jenny.
6: Iedereen gefeliciteerd. En jullie een heel fijn weekend.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Dankjewel, Jenny.
6: Doei.
0: Doeg.
1: Jenny Santing, ook al jaren een trouwe beller.
0: Ja.
1: Bij God, de beller nummer... Oh, ik ben het telkwiet, geef ook niks. Wie is Hoeseval de beller? Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Met wie?
0: Nummer 5.
7: Met Anne Ananias.
1: Anne Ananias. Mooi Anne.
7: Droom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
7: Ik wil heel graag de Noordenvelders... en natuurlijk ook Boetende Gemeente Rome oproepen... om volgende week zaterdag 4 september... voor de opening te komen van de naaienmanege in Rome.
1: Oké.
7: Ja, want volgende week zaterdag om 2 uur wordt het hippie centrum Noordenveld officieel open door burgemeester Klaas Smit.
1: Ja, dat is mooi.
7: Naaienmanege bestaat uit 2 prachtige rijhalmen, een hele grote boetenbak, paddocks, logeercirkel. Nou, het is echt de moeite weer om door zo te volgende week zaterdag langs te komen. En er zijn natuurlijk ook verschillende demonstraties die tijdens de opening geen worden, zo binnen Mendelsburg. Van een rij en mensen hebt. Die je kunst laten zien. Kinderen, welke lessen bij de nieuwe beheerders Willem en Sanne en Marije Schepers. En dan praat ik toch zeker over een kleine 200 kinderen. En een deel daarvan is gewoon op Tony en Peer. Toen dans doen.
1: Ja.
7: Maar schrik niet, we hebben ook nog iemand doet nee, dat TikTok Tambo komt zelfs langs.
1: Zo.
7: Met nog treden.
1: Hier is
7: en bij de deugd, de zeer bekende Jesse Brent. Ik heb een demonstratie en vrijheidsdressuur.
1: Ja.
7: Maar voor de kinderen is er ook van alles te doen. Hoor. Ze kunnen geschminkt worden. Er is een suikerspin, kroon is er. Dus er is van alles te doen. Welkom, zaterdag 4 september... bij de opening van een nieuw hippiecentrum Noordenveld. Naar de Esweg, gelegen tussen Nieuw-Rode en Rode Rest. Maar nog even, dat soms hebben we een reunie. En een reunie hebben ze de leden, oud-leden van Mannelijke Rijvereniging Rode... de ponyclub Messingerhuizers... En die kunnen soms komen om feest te vieren. Nou, dat viert namelijk ons 80-jarig bestaan.
1: Ook nog.
7: En deze feestavond is natuurlijk ook in het nieuwe hippiecentrum Noordenveld. Dus mocht je nou alleen die mij horen en denken van... ja, daar ging ik eigenlijk wel naartoe. Iedereen is welkom, geen enkel probleem.
1: Je hebt niet te wachten op een officiële uitnodiging, maar gewoon kom.
7: Ja, gewoon kom. Iedereen is welkom.
1: Aan de Esweg ligt de Nije Manege. En Anne Ananias die belde. Ben jij nog familie van Hendrik Ananias uit Lievendal, Hengstolder, Anne?
7: Ook nog een klein beetje ver voort.
1: Oké, goed. Dat was een oude oom van mij, zeg maar.
7: Ja, ja.
1: Want die was
7: ja,
1: trouwd
7: ja.
1: met Anne Lambe en dat was weer een zus van mijn oma. Het is goed. Dit even terzijde.
0: De stamboom van de familie.
7: Nog
1: even
7: de familie.
1: Ja, joh. Anne, maar ik hoop, ik wens jullie ik feliciteer je met je mooie Nije Manege en ik hoop dat er heel veel mensen komt op 5 september, andere week dus.
7: De andere week. We zijn er met elkaar open straks op.
1: Hartstikke mooi. En ik hoop dat het een groot succes wordt. Hallo, dankjewel voor het belden.
7: Jo,
1: oké.
0: Wie is onze volgende beller? Goedemorgen.
8: Goedemorgen,
0: Ja?
8: Ben ik daar?
0: Jazeker.
8: Ik wou...
0: Met wie spreken wij?
8: Ina Denen.
0: Ina Denen.
1: Ina, mooi.
8: Ja. Hoi, Harm. Ik wil mijn man Henk even feliciteren.
1: Is Henk Jorg?
8: Nou, is Jorg best.
0: Oh.
1: Ah ja, is mijn pensioen er mee?
8: Ja, nou officieel mijn pensioen.
1: Ja, dan heb ik je wat.
8: Ja. Ja, dus.
0: Nou, en ben jij ook al met pensioen, Ina, of nog niet?
8: Oh, ik al 8 jaar.
0: Oh, dan kun je mooi samen genieten, ja nou.
8: Dus, ja hoor.
0: Nou, mooi genieten van met mijn beiden.
8: Ja, gaan we doen.
0: Goed zo.
1: Nou.
8: Doei doei.
0: Doeg.
1: Hebben we nog één beller? Nou, we doen nog één. Radio Drenthe, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen, met Rita de Groot.
1: Mooi, Riga.
9: Met Rita de Groene Nijenveen. Ik wil u maar aangeven.
1: Ja.
9: Vonden we de zaterdag ook, net als met de paarden, wij hebben allemaal boeken te koop van de boekenmarkt in Nijenveen in de Barbara-kerk.
1: Aha.
9: Van de stichting Barbara. En wij zijn geopend van 10 tot 3. Gratis entree, gratis parkeren. En er liggen 34.000 boeken op kopers te wachten.
1: Hoeveel? 34.000?
9: 34.000. En nog 1000 vol LP's en 1000 vol CD's. We hebben het hele jaar al tezamen. We zitten samen alle boeken in het jeugdgebouw op de zolder.
1: Ja.
9: En die halen we van de regen allemaal naar beneden met zo'n 20 vrijwilligers. Het is allemaal uitgezocht, het is allemaal in categorieën ingedeeld. Dus iedereen kan naar de kramen gaan worden als zijn voorkeur naar u gaat.
1: Ja.
9: En alle boeken kosten maar 2 euro, dus ze weten niet.
1: Nee.
9: Je hebt een tas vol van Tinti. En je kunt later op de dag kunnen een tas kopen en legen voor 15 euro en je maar helemaal volstappen.
1: Dat, geweldig, hè? Maar dit is wel de manier, Rita, om aan mooie boeken te komen van Habbekraats.
9: Precies, van Habbekraats. We hebben heel veel vaste klanten. We hebben ook donateurs. We bestaan al 20 jaar.
1: Hoe komen jullie aan al die boeken, Rita?
9: Nou, die wordt heel jaar door ingezameld. Daar kunnen mensen via de website kunnen ze mee vinden. En dan worden ze gebracht bij de kerken. En wie dat niet zelf kan, dan worden ze opgehaald in een cirkel rondom Nijenveen.
1: Ja.
9: Nou, en dan worden ze elk jaar verkocht. En we doen dat nu 20 jaar. En we hebben nu al met elkaar dan meer dan 100.000 euro beken dragen aan het onderhoud van de kerken.
1: Moet dat nog. We hebben Slien ook zo'n organisatie. En het is altijd een groot succes. Komt ontzettend veel mensen er wel af.
9: Ja,
1: en het, ja, het verzet toch in een behoefte, denk ik.
9: Ja, er wordt een BNP past. En ook mensen die zeggen, ik ga het allemaal uit lezen. En dan brengen ze een notificatie weer en dan kunnen ze volgend jaar weer verkopen.
1: Ja, maar dat is toch ook, ja. En waar hij mooie boeken hebt, en vooral met thrillers en zo, die één keer lezen hebt, ga je niet nog eens weer lezen. Dus laat anderen er dan breder mee worden.
9: We hopen op mooi weer, we missen mooi weer. Het is nog een beetje nat, maar ik hoop dat volgende week terug is.
1: Volgende week dus ook, hè? Ook op 5 september, Rita.
9: Ja, 5 september in het jeugdgebouw is catering. We bakken zelf koeken. Dan kun je koeken kopen met koffie en thee. En dan kun je naar de wc. Het is allemaal geregeld.
1: Hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat er veel volk op afkomt en dat je goed wat verkoopt.
9: Ja, wij doen het best. We proberen elk jaar zo'n 10.000 binnen te halen. En dat lukt eigenlijk altijd.
1: Ja, Rita de Groot. Ik hoop dat het van jou weer lukt. Op en naar je Nijenveen aan de week.
9: Op naar je Nijenveen.
1: Goed zo. Succes ermee.
9: Dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Doei. Doei.
0: We hebben straks vast nog wel een belronde, want er waren nog misschien wel meer die even wat aan ons kwiet won. Ook naar hetzelfde nummer 0592-3311-88 kun je appie sturen. En als je nou nog iemand te feliciteren hem of je wil niets aankondigen, dan kan dat natuurlijk ook altijd via de app. Dus die lezen wij gedurende de ochtend wel voor. Dan gaan we hem luisteren naar Paul Simon en die zingt over Late in the Evening. MUZIEK

0: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet, het is weer tijd voor de Piratenknijter van de Week.
1: Ja, ja, ja, de Piratenknijter van de Week. Ja.
2: Dit wordt een memorabel moment.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja.
1: Want er is nog een piraat die je niet kent.
2: Precies.
1: Nog een memorabele moment. Ja. Dat gebeurt zomaar nooit.
2: Nee.
1: Dat meestal komt misschien omdat Ruben er al zit en we zegt al eens van een technicus mag ook zijn stempel drukken op Hemeltiet.
2: Ja.
1: En dat gebeurt nog inderdaad. Ruben, je had een plaat. Hoe zag hij door wat?
3: Ja, ik was even nauw hier daartoe. En ik weet, we moeten altijd even een piratenknijtertje draaien.
1: Oké.
3: Dus ik heb even wat gezocht. En ik vond deze wel heel leuk van de Switch combo. Maar Leonie kende die niet.
2: Er ging geen enkel lampje branden.
3: Helemaal niks. En terwijl normaal niks. Als je maar 1 seconde laat luisteren, dan
1: ja,
3: weet
1: normaal,
3: je
1: het. Ja, precies. Maar het zit niet in het archief. Kennelijk wil je zwart en meer vroeger niet
2: meer. Nee, blijkbaar niet. Maar ik zeg, we doen hem wel, want ik laat me verrassen. De Switch combo met mooi om lief te hebben.
3: Komt-ie aan.

0: City was dat met Yellow River.
1: Yeah, ja. Gele rivier. Hé, hey, er bent een moeilijk appje al binnenkomen.
0: Ja, heel veel.
1: Overigens, mensen die dat ook willen doen, dat kan gewoon op het nummer 0592-33-1188. Dat is normaal geen appnummer, zou je zeggen, maar dat, bij ons kan dat wel.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Oh.
0: Ja. 0592-33-1188. En er kwam gisteravond al een appie binnen. Goedemorgen Harm en Leonie. Graag zul ik aan een zeer trouwe luisteraar van jullie programma de groetjes willen doen. Andries Kluitenberg uit het mooie Koevorn. Maak er een mooi weekend van, Andries. En tot woensdag groetjes van Anneke Snoeks.
1: Ach.
0: Dan Klaas-Martin Wieringa, die wenst ons al heel vroeg een goeiemorgen. En dan, goedemorgen, lieve vrienden en vriendinnen. Wij wensen jullie allemaal een fijne en gezellige zaterdag toe. Het wordt vandaag een beetje herfstgleum bij regen en wind. Geniet met familie en vrienden van fijne dagen met veel liefde en plezier. Groetjes van het Musselkanaal van Roelof en Evelina.
1: Mooi.
0: En dan, mooi met Sien Alden. Wij wilden Els Lubbers feliciteren met hun verjaardag aanstaande maandag. En Marietje van der Werf, die aanstaande donderdag hun verjaardag mag vieren. We wensen hen alle twee een hele fijne dag. Groetjes van Harry en Johanna Damen. Maar er komt nog een wat bij. Want in hetzelfde rijtje. Goedemorgen, Ruben, Harm en Leonie. Willen jullie Henk en Marietje van der Werf wel in feliciteren? Die 2 en 3 september jarig ben. Henk wordt 2 september 72 en Marietje 3 september 67 jaar. Jee, eindelijk pensioen. Wij wensen ze hele mooie dagen. Groetjes van Harry en Johanna en van Jos en Els.
1: Die feliciteren elkaar.
0: En als het nog niet genoeg was. Leonie, wil jij ook even een plaatje draaien voor Els Lubbers die maandag jarig is en met pensioen geeft? Groetjes van Henk en Marietje.
1: Nou.
0: Dus er kwam 3 appies ongeveer om hetzelfde tijdstip binnen. Het zou wat telepathie wezen.
1: Je bent wel wees met elkaar.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker goed.
0: Namens mij ook allemaal van harte gefeliciteerd natuurlijk.
1: Ja. En ik sluit binnen graag, ja.
0: Ja.
2: Ik ook hoor, ik ook.
0: Jij ook? Ah, mooi. Graag willen wij onze moeder, oma en omi Jopie Kleinsma feliciteren met haar 88ste verjaardag vandaag. En namens, of nee, sorry, een fijne dag vandaag namens kinderen, klein en achterkleinkinderen. En Anita die app nog dat er een wandeltocht is met diverse afstanden van 5 tot 40 kilometer in Schonebeek. De 40 kilometer is al van start, overige afstanden starten later. En toen ze de weerman hoorde, toen zei ze, Hans was net ook bij RTV Oost.
1: Ja.
0: Ja. Ja, want het weer wil ze natuurlijk bij Oost ook weer.
1: En Hans kan het gewoon van hoes doen. Maar dat is bij onze andere weer, maar Gert Voerman ook zo. Die heeft ook meerdere roepen worden.
0: Hebben ze die ook bij Noord?
2: Hans niet, maar wel Roland van der Zwaar.
0: Oh ja. Ja, dat is allemaal een beetje in deze regionale omroep hetzelfde
2: en
0: weer.
2: Ja.
0: Ja, nou goed. Goedemorgen, Leonie, Harm en Martin. Wij luisteren, of nee, dat is nou Ruben dan. Wij luisteren hemeltiet met de RTV Drenthe app door de speakers van de autoradio. We zijn op weg naar Frankrijk, Bretagne. De caravan is gepimpt met de stickers die Henk heeft gekregen, dus in door deel te nemen aan de kennisquiz Loos. Fijne uitzending gewenst met elkaar. Groeten van Henk en Christa uit Zwarte Meer. En dus hij heeft stickers boom, de ene boom, het nummerbord in de stiet Moeien en Heuden. En ene met hier kun je Drenthe praten.
1: Ja. Moet je vooral niet doen als je
0: op vakantie
1: gaat.
0: Nee.
1: Dat betekent zoveel. Hij drak of zo?
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Harms die gras kreeg ook volle laag regen, want het regent hard in Sleen.
1: Oh.
0: Dat stuurt. Hé, hey, waarom kan ik niet zien wie dat stuurt dan? Oh, Hille Douma stuurt dat.
1: Oh, Hille, ja.
0: Beste Harm en Leonie, ik wil mijn grote vriend Martin Vuller feliciteren met zijn verjaardag. PS, ik wens FCM morgen veel succes tegen VVV Venlo. Hopelijk nemen we de 3 belangrijke punten met naar M. Groeten van Erwin.
1: En Erwin is zelf ook een grote vriend.
0: Ja.
1: Is ver bom de 2 meter.
0: Dan, goedemorgen Leonie, Harm en techniek meneer. Ik wil Rien, en dat is Ruben. Ik wil Rien Breveld feliciteren met zijn verjaardag 28 augustus. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. Groetjes van Agnes, Gesina, Geertruida, Ruddekker, Ruud Ansen. En ze stuurt weer een foto met de RTV Drenthe pet. Ik denk dat hij hem nou alle weken op hem, of niet Agnes?
1: Ja, van mij wel.
0: En ze zegt, mijn haar laat ik groeien, lijkt me leuk lang haar te hebben. Nou, er komt wel een beetje haar zo om de patty uit. Ja, ga je dat ook doen?
1: Dat lijkt me wel mooi. Ja, lang hoor.
0: Hmm. Nou ja, als ik het weer laat knippen, dan wil ik wel een pudifoon metnemen.
1: Jawel, hè?
0: Ja. Goedemorgen, Saampies. Graag wil ik onze kleindochter Celina Emmerink feliciteren met haar 14e geboortedag op 6 september. Groeten van opa en oma Puppy. Dan, goedemorgen Harm en Leonie. Hierbij wil ik onze moeder en oma Jantje Dussel feliciteren met uw 88ste verjaardag vandaag. Oh, weer Ine die 88 wordt. Namens alle kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind, groeten van Evert Dussel. Dan, ik wil mijzelf hem feliciteren met mijn verjaardag op 1 september. Roelof Kok, en kun je ook iets van Andrea Berg draaien? En er staat bij 63. Ik denk dat de Roelof dan 63 wordt. Ik wil graag mijn broer Jan Knechtering feliciteren met zijn 81ste verjaardag van Roelie en Henk Neef. Dan, goedemorgen, ik geloof niet dat ACV op zondag speelt. Groeten van Jan. Oh, ik weet het niet. Er is een plaat die bij wordt dat dan wel stiet. Ik weet niet of het zo is. Hele goeiemorgen weer vanuit Letland. Ik had begrepen dat Harm de honing in goede orde had ontvangen. Gelukkig.
1: Heerlijk.
0: Het was fijn om weer in Drenthe te weten. Ik heb naar aanleiding daarvan hem samen met onze vriend AI een muzieknummer ervan maakt. Nog een fijne uitzending en tot horens van Kevin.
1: Nou, Kevin, als je nou luistert, misschien, ik heb het vorige keer ook al verteld, maar ik kwam terug naar een weekje kamperen bij een van onze dochters. En er stonden inderdaad twee parties hun bij ons bij de achterdeur. Heerlijk. Ik vind het ook een fijn idee. Dat je dan hun proeft hoe een heel ander land. Het smaakt heerlijk. Het is nog niet helemaal op, maar we genieten er elke dag van. Of in de yoghurt, of gewoon lekker op stoet. Of in de thee.
0: Of zo in mijn happy.
1: Of zo in mijn stiekem ben happy, ja.
0: Zo lekker in je keel laten
1: gieren. Klein beetje geelhonger heb ik aan vorige week met je in de keel. Dat helpt ook hartstikke goed.
0: Ja. Mm. Dat geeft ze ook in ziekenhuis, hè?
1: Hoor. Ja, hè? Ja. En er is ook nog lekker hun nog.
0: Nou, wat wil je nog meer?
1: Nou.
0: Ja, en dan komt er een foto binnen en die stuurt, even spieken, Bert van Wijk. En we zien een foto met een t-shirt, Crossroads, RTV Drenthe en de nieuwe kolk. Nou ja, ik neem aan dat het om dat bluesconcept gaat. Hallo Harm en Leonie, hierbij wil ik even mededelen dat het Sjoelseizoen weer gaat beginnen per september. Mm. Misschien een tip voor alle mensen die gaan meedoen met Hemeltiet. Groetjes van Erik Mensen van de Brikkenmikkers. Nou, dat is hartstikke goed.
1: Misschien kan de Brikkenmikkers nou wel even een soort spoedcursus geven voor mensen die meedoen willen in Hemeltiet. Omdat ja, we hier ook al die schulden moeten.
0: De Hemelspoedcursus.
1: Dan hebben wij natuurlijk wel een beetje onze eigen regels, hè?
0: Ja, dat is waar. Goedemorgen.
1: En die hoven we ook maar, denk ik.
0: Ja, dat is beter. Dan is het allemaal niet zo streng.
1: Ja.
0: Goedemorgen Ruben, Leonie en Harm. Ik wil mijn moeder Ali Hartman hem feliciteren met weer overgrootoma te worden weer van een tweeling jochie Sam en Wiggy Bo. Ah, mooi. En dan komt er nog een appje binnen van Linda. Groetjes aan Leonie, van Leonie, haar fan Mick Tubben. Ah, Mick. Hartstikke mooi. Mick die zit altijd voor de televisie naar Hamilton te kijken.
1: Ja?
0: Mick zit bij mijn dochter in de klas.
1: Ach.
0: Nou, dankjewel Mick. Ah, mooi. En dat waren de appjes.
1: En je kunt nog meer appjes sturen natuurlijk.
0: Zeker, dat kan de hele morgen nog, ja, tot 12 uur. Hoor. Gaan we hem luisteren naar
1: Ja, we zullen eens naar lusten.
0: Goeiedag, hem van kijkers aan.

0: En de groep benodigd is eigenlijk heel raar dat Eben erachteraan zegt. Hè? Je zegt goeiedag. Goeiedag Eben.
1: Goeiedag Eben. Ja,
0: en waarom nummer Eben? Waarom, ja, nee, niet, ja. Waarom niet gewoon de hele dag? Nou ja, het is van die uitdrukkings, die bent daar zo ontstaan en ja, zo precies. Groot.
1: En als je dan analyseert, dan is het niet zo gek.
0: Ja, dit
1: ja.
0: Dan?
1: Ja.
0: Dit is ter overdenking in dit eerste uur. Hamilton, dat nog een beetje op het zien einde, hè? Want wij moeten een plek maken voor de reclame en voor de nieuwsberichten. Maar straks om 10 uur dan wilde gewoon weer zitten koffiepot maar in maan. Want we begonnen straks de 2e uur met weer een aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.
1: Ja, en we geven een RTV Drenthe zomerpakket weg met ons spelletje.
0: Ja, en in Ons Genoegen zit wel een zomers probleempje.
1: Ja.
0: Waar je tenminste wat het probleem kan wezen.
1: Ja, een beetje ongemakkelijk, hè?
0: Ja, een beetje ongemakkelijk.
1: Ja, goed.
0: Goed. Tot zometeen, nog het nieuws.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. Zes anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Tess.
18: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
18: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
18: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
19: Top! Jij blijft Bob.
20: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
22: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
23: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we?

0: en een toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Hemeltiet.
2: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Christopher Cross met All Right. Het is bijna 9 minuten. Er is inmiddels 9 minuten over 10. Mooi reden naar het tweede uur Hamilton. Met onder andere een spel waarin je koorden winnen kunt voor het Crossroads Blues Festival.
1: Ja.
0: 26 september is dat in de Nije Kolk in Essen. RW Java komt.

komt door Erwin Nijhoff en nog veel meer grootheden in het bluesgebied. Dat is een mooi spelletje. Dan moet je een we hebben een lied die een beetje vermaggeld en dan moet je moet raden wat dan het origineel is. Maar ja, verder zitten natuurlijk weer belrondes in. Je kunt je appjes sturen. We hebben zelf misschien nog een spelletje. Ouder aan toe komt in tweede uur en ouder aan in derde uur. Het wordt gewoon een gezellig tweede uur Hemeltiet. Maar we begint traditiegetrouw met een mooie aflevering. Een herhaling deze keer, want het speelt zich af in de winter. Van Dorpshuis Ons Genoegen.

0: Het was een mooie, heldere winterdag. En Ot en Cas waren drukdoende met het snoeien van de bossingel naast de parkeerplaats van Dorpshuis Ons Genoegen. Cas was aan het knippen, Ot harkte de boel bij elkaar en zo nou en dan lopen met een grote arm vol takken naar een takkenbult bij de weg die al groter weer naarmate de dag vorderde. Maar op de een of andere manier zat Ot niet goed in zijn vel. Hij was wat stiller als anders, had ook niet zoveel praties en heeft zijn aal gedurig wat met de heupen te draaien en wreef zich dan over de rechterbil. Dat begon Cas op te vallen naar een poosie.
1: Waar heet nog altijd vriend, Marjon? Heet nog Jok of zo? Je vriend verhaal.
2: Jok?
1: Ja, Jok, ja. Ja, maar ik heb je ook met al malen wat zien staan vriend. Haha, of een schub in de kont had van Betta. Dat je door hem jokt.
2: Ach, ik,
1: Nou?
2: Nou, laat ook maar zitten.
1: Nee.
2: Het is niks.
1: Nee, hou eens even, had mijn jong geen verder draad aan met. Wat scheelt je? Waar heb je last van, al de vrienden?
2: Nou ja, proot er maar niet weer erover, maar
1: Toch maar, ik zal nam zo geproot laten, hoor. Kerels onder elkaar, hè. Verder draad er met.
2: Ik heb door een tiek zitten, Cas, joh.
1: Een tiek?
2: Midden op de bil.
1: Een bos tiek? Och, op een bil? Hoe kon je daar aan, ja, jong?
2: Doe maar eens. Hoe kon je er weer af?
1: Ja, je hebt dat niet in hoge gras zitten te schieten. Want dan kun je dat maar zo kriegen.
2: Met de kolen weer zeker. Ja, nee, maar ik zal niet weten hoe ik eraan kom.
1: Nee, hè?
2: Maar, ja, je zit er wel.
1: Zit er ook al zo'n dik gries lief aan dan? Hebben ze een mooi vol zeugen?
2: Nee, jong. Dit is nog maar een klein zwart stipje.
1: Oh.
2: Maar ja, je zit er wel.
1: Ja, hè?
2: Ik heb mezelf vanmorgen bekeken in de spiegel van de badkamer.
1: Oh, is zo?
2: Ik voelde al wat.
1: Ja?
2: Je zit midden op de rechterbil.
1: Oh,
2: en dat is nog net de ellende. Een doorgang zelf niet bij.
1: Nee, dat wil ik niet. Dat wil ons niet, hè. Maar wat Betta hebben er dan niet in moeten trekken?
2: Huh?
1: Ja, Betta.
2: Geen gold.
1: Nee?
2: Die is mijn vulste haarhandig. Die knipt me dan met voeten een stuk vel bij ons.
1: Och.
2: Met zo'n dikke pincet.
1: Ja.
2: En maar lachen.
1: Is zo.
2: Ik weet non wel al hoe dat gaat. En binnen een dag heeft de hele familie en de buren aan de weerskanten hun verhaal in geuren en kleuren neer. Nee, ik kijk wel uit.
1: Nee.
2: Met daar moet daar niks van weten.
1: Ja, maar kijk, maar dat is me ook wat, jong. Want ja, ik heb niet zitten laten. Maar dan moet je dan maar even met de dokter.
2: Oh, dat al helemaal niet.
1: Nee, maar dan?
2: Iedereen van ons alies die er in de apotheek.
1: Ja, ja,
2: nou, en als die mee daar binnen zou komen, dan werd Betta nog dezelfde, hoor.
1: Ja, dat kan je begrijpen.
2: Dat geef ik je op een briefje.
1: Ja, nou, ja, nou. Heur, het is wel wat een raar klus, maar... zal ik hem je er aan even moeten trekken, hoor, jong?
2: Hé?
1: Oh, ja, nou. Dat heb ik al zo vaak gedaan bij onze hond.
2: Ik ben nog geen hond.
1: nee. Ja, nou, maar dan maak je niks goed, hoor, jong. Een tiek is een tiek. Hé, nou, kijk, maar, ik heb hier zo'n heel mooi klein... Pincetti, heb je aan mijn Zwitserse zakmes, zie je wel? En nou, dan wil ik hem er zo even maar uit, jong.
2: Wat wil je dat dan doen? Toch niet hier in de bossingel.
1: Hier op boeten, nee.
2: Alleen dat Stangbarg heeft zich er precies op. En als die ons daar gang zat, oh, dan blijven we
1: ja,
2: maar.
1: Nee, jong. Wie gaat hem in het toiletten, hier in de wc's, hier in Darfsloes. Daar zat ons geen niet. Ik moet hem er toch in moeten hebben, dat kan niet aan.
2: Fort dan maar.
1: Ja.
2: Maar die oudje was stil, hè?
1: Oh, zeker, oud jongen. Daar kun je op vertrouwen, hoor. Kerels onder elkaar, hè?
0: En dus scharrelden Cas en Ot even later heel onopvallend naar de wc's, waar Ot met tegenzin de striepkoren broekleut zakken en Cas zijn pincetti in de aanslag had.
1: Nou, maar eens even. Boeg je maar even ver over, Ot, mijn jongen. Wacht even, ik moet even de leesbril erbij op hebben. Dat kan ik niet goed zien.
2: Nou, ik hoop wel dat je wat aanmaakt. Ik heb hier niks geen nodig, Heda.
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Nou, maar zo. Nou, laat me eens even zien. Hoe grote tiet, wat zou dat aan jou uit?
2: Ja, doe nou maar.
1: Ja, maar het is allemaal hoor. Ik moet wel even heel goed kijken, maar dan trek ik er ook zo'n vos hoor bij uit. Nee, dat is niet lekker. Wacht even, maar. Ik ga er even op knieten erbij zitten. Zo. Dat kan ik niet helemaal goed zien. Zo, nou. Ik zit even kijken, waar zit het? Oh, we zijn daar. Nog een keer mee. Nou, dan kom.
2: Oh, verdikker. Je doet me zeer, man.
1: Ja, ja.
2: Nou. Hij mal?
1: Ja, nee, nog niet helemaal. Het is ook niet zo'n hele dikke. Dan mag ik hem nog even meemal. Je moet even zien dat ik hem achterkom. Dat ik hem er goed.
3: Ah, oh, grote tiet.
1: Oh, god.
3: Oh, Art en Kars, wat doe je dan met je benen?
2: Weg hier, mens. Verdikker mee. Doe die deur nog een vlak, man.
3: Wat het is een oes? Wordt er hier vermoord?
1: Ja, een bos.
3: Oh, nou, kijk eens aan. De man van de boetendienst. Oh, nou, maar dat zat er gelijk gezellig goed. Mag ik meedoen?
2: Zonder op allemaal. Ik heb ziek op de bul en Kas probeert die de route te trekken. Wegwezen.
3: Dan had je de deur beter op doen kunt. Ha, wat een consternatie.
4: Wat hoor ik? Hebben jullie een tiek-auto, jong?
1: Ja.
4: Oh, laat mij maar eens even kijken. Ik heb daar een speciaal tangie voor. Ja. En ontsmettingsmiddel?
3: Nou, ik kan niet anders zeggen als dat een charmant beest had, hè, met mij. Ik zal hem met mijn telefoon gauw in mijn foto van.
2: Morgen is. Dan ben je met mij nog niet klaar.
4: Nou, allemaal de roede hier, wegwezen en er wordt geen foto's gemaakt. Maak je maar niet benauwd. Kas, ook voort.
1: Ja, maar ik heb dus een mooi klein presentje voor Mina, kijk.
4: Ach nee, Kas, dat trek je zo'n tiek met een half deur.
1: Oh ja?
4: Kijk, met dit ding, met zo'n lasoogie, trek ik hem met poorten en al de roet. Nou, weg allemaal.
2: Nee, hold je stil allemaal. Man, ik schaam me dood.
3: Nee hoor, wees dat nou eens over proot naar de hand.
1: Nee, dat is mooi onder elkaar hier aan
3: de hand. Zeker, wij respecteert hier de wet van de privacy. Wij proot naar eens over.
4: En zo is dat.
0: Dan was het toch vreemd dat Ot nog geen dag later Truida Smit tegenkwam in de winkel. Die hem met twinkels in de ogen aansprak over wat er de dag ervoor met hem gebeurd was. Hoe kon zij dat nou weten?
5: Nou, hoe is het met die Otto? Ze hebben die dag mee oorlog te pakken gehad gisteren in Duipzus, hè? En heeft nog oorlog last van die achterwaak? En moest de bouwer wel goud in de gootnaan, hè? En als er een rode kring omheen komt, dan moest wel even naar de dokter touwen voor een kutje. En moest alle door die vader even nog laten kijken, hoor. Nee, vergeten, hoor, Otto.

0: Vessel was dat van Kaylee. En het is tijd voor wat anders.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Jazeker, we geven dikke kaarten weg. Voor het Crossroads Blues Festival op zaterdag 26 september in de Nije Kolk in Assen. Onder andere Erwin Java en Erwin Nijhoff staan er op de planken. Maar ook grote internationale namen waar bluesliefhebbers hun vingers bij aflikken. Die komen langs en door voor hem bij vrolijke zomerliedjes verbloest.
2: Ja.
0: Ja, we hebben ze vertaald en Wim heeft ze met zijn mahoniehouten stem inspreuk.
2: Ja.
0: En als je weet om welk liedje het gaat en welke artiest, dan mag je ons hem opbellen straks 0592-3311-88. Maar dan moet je natuurlijk eerst weten over welke artiest en welk liedje het gaat. En dan moet je eerst de opgave natuurlijk hem huren.
2: Ja.
0: En hier komt Wim.
3: Reis, verder dan de nacht en de dag. Reis, in de ongekende ruimte van de liefde. Reis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Om welk liedje en van welke artiest gaat dit? Kun je ons even opbellen. 0592-3311-88. 3311-88. En dan kun je 2 kaarten winnen voor het Crossroads Blues. Nou, wil je het hem doen, Harm?
2: Je kunt 2 kaarten winnen. Je kunt 2 kaarten winnen voor het Crossroads Blues Festival op 26 september. En je weet welk lied Wim vertaald heeft. En door van Meijers opbellen 0592-331188. En
0: fantastisch.
2: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Bijna helemaal zo'n default.
0: Ja. Nou, zullen we een plaatje tussen deur draaien? Zullen we eerst nog even de opgave een keer laten horen? Ja, doen we.
3: Reis. Verder dan de nacht en de dag. Reis. In de ongekende ruimte van de liefde. Reis.
0: Hij is wel lastig,
2: ja,
0: vind ik ook wel.
2: Ja, maar
0: goed, we gaan in mijn plaat draaien en dan kun je ons opbellen. 0592-3311-88.

0: iemand in de buurt die... René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. Ja, ook als je het goede antwoord weet op de vraag die we gesteld hebben, dat je geen korten winnen wilt voor het Crossroads Blues Festival op 26 september. Er zijn een paar mensen die erop reageerd hebben. Wij vinden de opgave wel lekker pittig.
1: Ja.
0: Niet zo gemakkelijk.
1: Nee.
0: Dus als je nou het antwoord goed hebt, dan is dat hartstikke knap. Maar goed, of dat ook zo is, wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen. Hallo?
2: Edward van de Kaag uit Hogeveen.
0: Edward
2: van de Fysio.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Edward,
2: ik maak gelijk even reclame voor Fysio.
0: Oh ja, prima.
2: Want daar woon ik en werk ik dus.
0: Oké, je woont en werkt er.
2: Ja, allebei. Ik bel voor het spelletje wat net de vraag was.
0: Ja, en waar dacht je dat het goede antwoord was?
2: De Beatles uit Liverpool.
0: Ja.
2: Met The House of the Rising Sun.
0: Oeh, het antwoord is niet goed.
2: Oh, nou, dan een ander meer succes.
0: Ja, dankjewel.
2: En een fijne dag verder,
0: En groet me aan iedereen die van Visio is en die naar ons lustert.
2: Zeker, dat blijf ik doen, hoor.
0: Goed zo, dankjewel.
2: Fijne dag, hè. Hoi.
0: Hoi.
1: Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, met wie? Hallo?
3: Hallo?
1: Ja, met wie spreken wij?
3: Oh, goedemorgen, met Jannie Hubers uit Valkenmond.
1: Mooi, Jannie.
3: Hallo. Ik denk dat het voyage is van Desireless.
1: En waarom dacht je dat?
3: Nou, ik heb dat eens in bekeken en ik dacht dat voyage is reis.
1: Ja.
3: En ik heb die tekst in bekeken en dat kwam wel een beetje overeen met de tekst wat vertaald was.
1: Nou, daar heb jij helemaal gelegen.
3: Oké.
1: Ja.
0: Dat is het goede antwoord.
1: Jij hebt de twee kaarten voor het Crossroads Blues Festival op 26 september en een nieuwe kook.
3: Hartstikke mooi.
1: Ga je er zelf naartoe?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Wie ga je metnemen dan?
3: Nou, mijn man Gerrit.
1: Ah, mooi met je bijen.
3: Mooi met je bijen, ja.
1: Mooi ambiënt.
3: Ik heb geen idee wat het is, dus wel wat nieuws. Dus,
0: ja, laat je lekker verrassen.
3: Ja, nou zeker. Gaan we zeker eens doen.
1: Nou, hartstikke goed. Je mag hem blijven hangen, dan noteren we je gegevens en dan komt dat helemaal goed, Jannie.
3: Mooi, dankjewel.
1: En naar de West bent, stuur dan hem een appie, zodat wij weten hoe je het had hem.
3: Ja, gaan we vaak doen. Goed zo. Oké, nou, fijne uitzending nog.
1: Ja, dankjewel.
3: Oké, doeg.
0: Jannie en Gerrit, die gaan dus met z'n tweeën door het Crossroads Blues Festival op 26 september.
1: Ja.
0: Voorjaars, dat was het goede antwoord.
1: Dat was het goede antwoord. En dan gaan wij nou hem de favoriete plaat van ons eigen Wim Boer draaien. Fool's Garden met Lemon Tree.

0: Lemon Tree van Fool's Garden was dat.
1: Ja, Wim die favoriete platen.
0: Ja, absoluut niet, hè? Goed, het is tijd voor iets anders.
2: En jetzt is het tijd voor die Deutsche Schallplatte der Woche.
1: Jawohl, meine lieben Damen und Herren, die Deutsche Schallplatte der Woche. Ja, jongens, we hebben gezellig met z'n drieën eens even over discussieerd vanmorgen.
0: Ja.
1: Welke plaat we nou uitkiezen zullen. Meestal is dat al gebeurd.
0: Ja, ik ben in de piratenknijp, dus ben ik wel, daar kan ik wel regelmatig wat vinden. Maar als ik een Duitse schallplatte moet zoeken, dan vind ik dat toch best wel lastig. Maar goed, als we zo eens in een beetje op internet kijken, dan komt er heel wat Duitse platen.
1: Ja, die verschrikkelijk veel Duitse schallplatten.
0: Iedereen wel kent ook, denk ik.
1: Ja.
0: Maar we hebben nou een van, en dat vond ik wel grappig, want door hem jij en Wim ooit eens al een keer een discussie over had.
1: Oh ja. Ja, ik weet niet meer precies voor de discussie.
0: Oh ja, het was Immer wieder Sonntags. En wat zingen ze dan? Want Cindy Hoenbert, die zingen over Immer wieder Sonntags.
1: Immer wieder Sonntags.
0: Ja, ik zat in de auto, want ik was op Tjak. Ja, ik was op Tjak. En jullie waren in de studio aan het discussiëren. Maar uiteindelijk waren jullie ervan overtuigd dat dat het moest wezen.
1: Wat zin weet ik, heb het niet meer precies.
0: Immer wieder Sonntags komt weer in die ruwe of zoiets. Dan komen we tot rust.
1: Ja.
0: Maar dat was niet zo.
1: Want?
0: Het was, komt die herinnering. Dan komt de herinnering weer terug aan die muzikanten nou Athene.
1: Ach zo.
0: Jawohl. Ja, en we gaan hem nou zo lusten. Cindy Hoenbert met Immer wieder Sonntags.

0: Wendy und Bert, heel kort liet hij, immer wieder sonntags. Ja. Ah,
1: een korte Duitse Schallplatte.
0: Ja.
1: Het is Hemeltijd, hè?
0: Ja.
1: Er wordt nog altijd vraag van Hemeltijd, wat is dat dan? En vooral mensen van boeten de provincie, die kent dat woord niet helemaal goed. Ik ben ook altijd wel die meent dat met de hemel te maken heeft. Daar heeft helemaal niks mee te maken. Hemel is gewoon een Drijns werkwoord, of een Neder-Saxisch werkwoord. Trouwens, in het Fries kent ze het ook, hemeltje. De boel opruimen, de boel net iets maken, met elkaar gaan, de rommel met elkaar zoeken en opbergen. Dat is Hemel. Hemel meent die boel is in, maar. Waar heeft de Jan Rommel van gemaakt? Nou, en Hemeltijd is typisch iets waar bij de zaterdag. Zaterdag is altijd het erf net iets maakt voor de zondag. En dan kwam je altijd een rotzooi tegen. Sommigen waren rondom toezetwerk aan dan in de keuken of op het deel of weet ik veel woord. In elk geval, dat is de betekenis van het woord Hemeltijd. Nu hebben wij elke week een Hemel-tip. We zoeken
0: vragen naar Hemeltips.
1: We vragen Hemeltips.
0: En eigenlijk is het wel een hele toepasselijke.
1: We hebben er vanmorgen al over gehad. Ja. Naar aanleiding van de opmerking over hun goed Letland die we kregen.
0: Mm-hmm.
1: Want stel je voor, het is lekker weer. Maar nu is het een keer wat ander weer. En dan kun je er donder op zeggen. Dan word je gauw verkoud. Nee, het limmige voorbeeld zit hier naast mee.
0: Ja.
1: Last van de keel. Nou, en we zijn op zoek naar golden tips om dat te voorkomen of te genezen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En honing heb je al gezegd.
1: Honing heb ik al gezegd, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Wat ben er nog meer voor tips? En ook, weet je, neusverkoudheid. Gisteren heb ik de hele dag. Ik had zo'n honger en ik heb ook goed eet, maar ik heb er niks van proefd. En dat vind ik dan zo jammer, want mijn smaak en mijn geur giet altijd weg. En dat heeft niks met corona te maken. Want al ver voordat corona in Nederland kwam, had ik dat ook gewoon. Dan is er altijd een dag bij dat ik gewoon helemaal niks roek en niks proef.
1: Ja.
0: En soms wel iets langer dan één dag.
1: Precies.
0: Nou, dat is er nou gelukkig wel weer.
1: Ik wil goede tips hebben.
0: Goede tips.
1: En niet zoals onze al dokters even, dan kan je wel medicijnen geven, maar met medicijnen duurt een week en zonder medicijnen duurt 7 dagen voordat ik klaar ben.
0: Ja.
1: Dat zal allemaal wel.
0: Nee, wij willen graag glasinuutzaltmiddeltjes.
1: Ja, precies.
0: Huistuin- en keukentips.
1: Daar staan we open voor.
0: Ja.
1: Als je grieperig bent en je hebt last van de keel, je bent verkouden, wat kun je dan het beste doen? Dat soort tips, daar zitten we op te wachten.
0: 0592-3311-88 kan via de app, maar wij vinden het ook mooi als je ons even opbelt. Kom er maar door.

0: De prachtig mooie dag van Daniel Lohuis. En natuurlijk is het ook een prachtig mooie dag. Ook.
1: Ja.
0: Sommige mensen zeggen, oh, ja, maar ja, het weer is niet zo mooi. Maar er gaat best een mooie dag aan winnen.
1: Nou, zeker. Dat moet je niet van het weer laten afhangen.
0: Oh.
1: Als het regent, dan kun je dus ook hele mooie dingen doen. En dan kun je ook wel lekker erop uit gaan. Maar ja, je kunt ook lekker binnen aan de gang. Ik vind dat is zo gezellig.
0: Ja, jong. Maar als je daar toch aan moet gaan, dan is de kant verkoopt wat wel weer wat groter. En daar willen we daar graag tips voor.
1: Ja.
0: Gelukkig ben je toch al mensen die door op reageren op die vraag van Hoes, of die door goede tips voor hebt. Middel is om het allemaal wat te verzachten of te verlichten. En misschien om wel sneller beter te worden.
1: Nou.
0: Als je het in de hals hebt en je bent verkouden.
1: Kom maar nu, graag.
0: Wie is onze eerste beller?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Geert Prins.
0: Ik heb je voornaam niet goed verstaan.
2: Geert Prins.
0: Geert Prins.
1: Geert Prins.
0: Ja, mooi Geert, nu heb ik het goed gehoord.
2: Ja.
0: Geert, heb je een tip voor ons?
2: Ja.
0: Nou.
2: Zoutwater.
0: Zout?
2: Een mengsel van zout en water.
0: Ja.
2: En even meer met warm water goed oplossen en dan koud water erbij.
0: Ja.
2: Het blauw wordt aan zit het niet in. En dan gorgel je de met.
0: Ja.
2: Je weet waar gorgelen is.
0: Ja, zeker wel. Ja.
2: En even durft achterover en dan meer die in de neus. En als je dat een paar keer per dag doet, dan ben je
0: ook
2: klaar.
0: Oké, ook in de neus ook, Geert?
2: Wat zeg je?
0: Ook in de neus?
2: Ook in de neus, ja. Opsnopen.
0: Oh, oké. Okay. Zout. Ja, ja, dat zout, dat trekt natuurlijk slijmerrommel los, of niet?
2: Ja, ja,
0: nee, niet, ik trek de neus erbij op, maar ja, dat schoon de boel mooi op. Ik kan me
1: ja,
0: er wel
1: bij voorstellen. Maar ik vraag maar of hij dan zoutwater zo opsnoem.
0: Ah, nou ja, dat is hem verveeld misschien, maar Geert, en dat helpt je altijd wel?
2: Ja.
1: Oh. Zoutzuiverd, hè?
0: Zoutzuiverd, ja.
2: Nee, maar dat bevalt mij best en ik ben zo weer klaar.
0: Ja, en ben ook niet zulke dure medicijns.
2: Zo is.
0: Ja, nou, Geert, dankjewel voor de tip.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed zo. Insgelijks.
2: Oh, hoi.
1: En wie is onze volgende beller? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Vaatje, Sjoerd en Schut.
1: Mooi. Had je ook een tip voor ons?
3: Ja. Ik ging vroeger een rauw ei met broene suiker en koyak.
0: Oeh ja, rauw ei met broene suiker en koyak.
3: Ja, oh. En dan kun je hem herreuren en dan opsloppen.
0: Ja. Nou, een beetje uitverkoord, hè, achtig.
3: Nee,
0: niet afgekort. Nee, maar dat liep van midden.
3: Gewoon een
0: ja.
3: Roene zuiver en koyak.
0: Ja.
3: Ja, dat was perfect.
0: En die koyak, dat zuiver natuurlijk mooi is, een rauw ei.
3: Nou, dat weet ik niet wat het zuiverde, maar het was niet lekker in ieder geval. Nee, maar
0: het hulp wel, hè?
3: Ja.
0: Rauw ei met suiker en koyak.
3: Broene suiker.
0: Broene suiker. Oh, nou ja, broene suiker.
3: En het beste met de broene suiker erin, ja.
0: En hij kan echt ook
3: met suiker dan koyak.
0: Ja, precies. En de koyak, was het dan koyak of vieux?
3: Nou, koyak al bieden, maar hier nog bij de vijf, maar het was perfect. Was het perfect, dat weet ik wel. Ik was warm van in ieder geval.
0: Ja, ja. Ja. Nou, ik vind het wel een mooi tip. Rauw ei met broene suiker en koyak.
3: Ja, maar hier heet nog een half kopje broene suiker. En dan, nou ja, een lat hier met een klein lat hier. Je hebt al bieden, wordt de deur.
0: Ja,
3: en goed. En vliegen erbij, dat het allemaal mooi dunner wordt.
0: Ja, en dan opdrinken.
3: En dan gewoon lekker opdrinken.
0: En dan
3: gaan we weer zweten. En dan wordt het spelen. En de nieuwe dag gaan we weer poesten.
0: Ja, precies. Dan, het proces wordt midden versneld eigenlijk, denk ik dan.
3: Ja, dat weet ik niet.
0: En als je dat een paar keer achter elkaar doet op zo'n dag, dan kon je lekker in slapen. Dan kan je
3: nou,
0: liggen aan de
3: moe. Ik toe. Ik ben naar het werk.
0: Oh, ja. Dus, oh, dat is ook zo. Ja, dat is natuurlijk. Nou, mooie tip.
3: Niet, mag niet zien worden, hè. Moet je nog het werk.
0: Nee, dat kun je niet, hè. Altijd werken, hè. Wat deed je van werken, vaatjes?
3: Op het moment doet niks meer.
0: Nee, maar eerder.
3: Ik ben gepensioneerd, ik heb gerust.
0: Ja, dat hartstikke goed. Maar wat deed je eerder dan?
3: Van alles wat een baby.
0: Oh ja. Nou,
3: dat is niet zo belangrijk wat we vroeger gedaan hebben.
0: Wij hebt,
3: altijd en nog. Altijd op.
0: Ja, precies. En dan kun je nog lekker
3: voor uitrusten.
0: Dan kun je nog lekker voor uitrusten.
3: Nou, wat is meer.
0: En hij last van de keel hebt, rauw ei, broene suiker en koyak. Vaatjes, dankjewel voor de tip.
3: Probeer
0: het
3: maar eens.
0: Dan gaan
3: we doen. Goeiedag verder.
0: Ja, mooi.
1: Yo, dank je.
0: Ik ga eerst gorgelen met zout water en dan doe dan een rauw ei met suiker en koyak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat ik sommige tips ook maar in oversla of zo.
0: Ja,
1: ik ben niet de meest smaakvolle tips.
0: Ah.
1: Als er nou een stuk appeltaart eet of zo, weet je, dat is helaas. Wie hebben wij als volgende tipgever?
4: Monique Singler?
1: Ja, met wie spreek ik mij?
0: Met Monique.
4: Monique Singler?
1: Oh, sorry, Monique, zeg het maar.
4: Ja, mooi. Oost-Indische kersttinctuur.
1: Oh?
4: Dus, de Oost-Indische kerst, dat is zo'n mooie plant die zo lekker smaakt naar radijs.
1: Ja.
4: Als je door de bloem en de bladeren in een leafpotty jam doet. En dan de alcohol op doet van nog 30% of meer. En je laat dan 4 dagen staan. En dan elke dag 3 kleine druppels. Dan kom je er snel doorheen.
1: Oh.
0: Oh. En dat kun je zelf dus maken.
4: Dat kun je zelf maken.
0: Doe dat met je never of zo, Monique, of brandewijn, wat doe je dan weer?
4: Maak iets wat je zelf lekker vindt.
0: Oh ja.
4: Als er maar 30% alcohol of meer in zit.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, Beerdenburg is 30%, Jenever is 32% of 34%.
4: Ja.
1: Wat?
0: Nou.
1: Dat is wel een tip die we niet zo vaak horen.
0: Nee.
4: Het is hartstikke mooie plant om in de tuin te hebben.
1: Ja.
0: Ook dat nog.
4: En als je daar samen plant of zaait met een tuinboon, dan kun je tuinboon ook geen leus.
0: Oh, dat is een goede tip.
4: Het is ook
1: wel
4: geschikt voor eigenlijk.
1: Het
4: is hartstikke lekker om zo'n
1: bloempje
4: aan meisje te doen.
1: Nou, hartstikke mooi. En
4: dat
1: ziet er ook nog mooi uit, zeker.
4: Hartstikke mooi, ja. Mooi voor de kinderen om
0: een
4: meisje te doen.
0: Met bloempje.
1: Ja.
0: Een mooie tip, want ik verbouw elk jaar tuinboom. En ik heb inderdaad elk jaar ook bladloos erop. Al hoe vroeg of ik zo'n poort, maar. Maar dat doe ik dan als je Oost-Indische kers er tussen. En dan tincturen van maken. En, dan wat, en die druppen doe je die dan in de ogen of in de neus of zo. Monique, hoe doe je dat dan? Die druppen, van die tinctuurdruppen, doe je die in de keel of in de neus?
4: Oh, dan moet je een pipetje hebben of zoiets.
0: Oh ja.
4: Of nou. Een druppelflesje, ja.
0: Ja, nou,
4: en mag ik nog een mensen geluk wensen?
0: Jazeker, dat mag altijd.
4: Maar ik ben onderweg naar de Nederlandse kampioen Zendemaai.
1: Oh, wat mooi.
0: Oh ja. Hebben die jongens ook al die. We hebben ook al in de studio gehad hier.
4: Elspie. Ja? Ja, dat is vandaag in Elspie. Dat is vanmiddag. We gaan daar om 1 uur.
0: Ja.
4: En dan wil ik iedereen een succes wensen.
0: Wat leuk, joh.
4: En vooral met mensen maken, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. We hebben die jongens toch al eens in de uitzending gehad, of niet?
4: Ja, klopt.
0: Ja.
4: Trey Geuvelman.
0: Precies.
4: In de uitzending,
0: ja. Ja,
4: ja.
0: Nederlandse kampioenschap Zendemeiden.
4: Ja, dat is hartstikke mooi werk om te doen.
0: Hartstikke mooi.
4: En naar meerdere dames die gaan
0: zenden
4: mij.
0: Meerdere dames die dat doen, oké. Nou,
4: ja.
0: Een oproep bij deze. Hoe kunt ze melden, Monique?
4: Ze mag ze bij mij
0: melden. Is er geen website ervoor? Nee, hè?
4: Geen website, nee.
0: Nee.
4: En met dat,
0: ja,
4: mijn telefoonnummer
0: aan
4: jullie
0: doorgeven. Ja, dat kan. We kunnen het ook zo doen dat mensen die denken van, oh, we willen dat, en vooral vrouwen, we willen dat wel graag leren. Dat ze ons maar in belden en dan kunnen wij jouw telefoonnummer wel in doorgeven.
4: Ja, of op de, er is wel een website van Grun. En dat is dan www.zeestrigeren.nl.
0: Ja.
4: En dan moeten ze maar. Kijk, dan kunnen ze ook nog kijken.
0: Oh ja.
4: Er staat ook wel een maaiagenda op. Maar dan van de Grunnigers, maar dat sturen ze dan weer naar ons. Als naar de Drenthe toe, zeg maar.
0: Monique, als de Drenthe nog in de prijzen valt, wil je toen even weten laten?
4: Ja, dat is goed.
0: Goed zo. En bedankt voor je tip, over de Oost-Indische kersttinctuur.
4: Oost-Indische kersttinctuur, ja.
0: Hartstikke mooi. Die houden we er nog niet bij.
4: Nee.
1: Dankjewel.
4: Goeie zending, mooi.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Mooi.
1: Hebben we nog 1 beller die ons een tip wil geven. Goedemorgen, met wie?
5: Goedemorgen, met Ali uit Hogeveen.
1: Mooi, Ali.
5: Vroeger toen wij magisch waren, en dus heel lang alleen, hadden wij op 3 graadskachel, of zo'n fornuis,
0: ja.
5: Hadden wij een potje staan met stroop, met bruine suiker. En dat stond op de kachel. En dan had je dat iedere keer, als een keel zeer deed of zo, moesten wij er een sepje uit halen.
0: Oh, ja.
5: En dat, de hele dag stond dat op die kachel te pruddelen, denk ik.
1: Ja, oh, dat is wel een lekkere tip.
5: Ja, maar dat, ik denk, Guns, ja, dat was vroeger. Nou ja, ik ben nu al de 80
1: passeerd.
5: En echt, ja, goed zo. En wij waren zo magisch van het leren school en misschien ook later. Maar Nou, en toen zei Moeke, wij zijn altijd papa Moeke. En die zei van, nou, pak maar weer een schepje uit het zaaltje. En dan hij de keel weer zacht.
1: Oh. Nou,
5: al dus geschieden.
0: Nou. Al dus geschieden. En vandoor een nog zo'n heldere stem hebt op deze leeftijd. Misschien
5: ook. Ja, man. Ja. Scheiden me van u. Nee, maar ik ben pas verhuisd. En ik woon hier heerlijk in Hoogeveen. En vlakbij een... hoe noem je dat? Park Trasselt. Daar woon ik nou.
1: Ah, nou, mooi.
5: Hey, heel mooi. Maar dat wil ik in de deur geven. Dit is dus al heel lang geleden.
1: Nou, dankjewel voor de tip, Ali. En we sluiten hem dus af met een hele smaakvolle tip.
5: Ja. Dat bedoel ik. Goed zo.
0: Vroep en bruine suiker. Ja.
5: Ja, dag.
1: Dag.
0: Maar ook helpt, dat heb ik ook eigen ervaring. Dat is even een dikke siepel snipperen. En dan zou ze naast bedden zetten. En dan rak je hele slaapkamer wel een siepel. Maar dat kan de boel ook een beetje losmaken.
1: Ja, precies. Nou, via de app ben er nog wel wat tips binnenkomen. Die zullen we straks nog in behandelen. Maar we zijn al aan het einde van het tweede uur Hemeltiet. Dus we maken een plek voor nijzende reclame. En ben er na 11 uur bij jullie terug. Doei doei.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
16: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem?
4: Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumkoevorden.nl.
11: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
11: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
17: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Hey Remo!
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.

0: Lynn Marlin, sitting down here. Het is 9 minuten over 11. Welkom bij Dadenuur Hemeltiet. Het laatste uur Hemeltiet van onze Zomborprogrammering, Lynn.
1: Ja. Want
0: volgende week zaterdag. En dan hebben we weer een vereniging te gast.
1: Ja, en dan gaan we weer kijken wie de Hemel Street Bokaal in ontvangst schiet nemen aan het einde van het seizoen. Dat zal zo vlak voor de kerst winnen. Maar volgende week dan begint in ieder geval het nieuwe seizoen. Je kunt je ook nog aanmelden. De Hemel heel wat clubs, verenigingen zich aanmeldt.
0: Een boel aanmelding zo.
1: Ja, dus dat vinden wij hartstikke mooi en hartstikke gezellig. Maar als je nou thuis zit en je denkt, oh, maar wij willen ook nog graag langskomen, dan kan dat. www.rtvdrenthe.nl/hemeltiet of www.hemeltiet.nl. En dan krijg jij een formuliertje die jij in moet vullen. Nou, en dan komt het allemaal goed. En dan kon je gezellig bij ons in de studio. En dan hij alle onderdelen van de Hemel Street. Die

0: mij dan uitvoeren en aan het einde van het seizoen kijk me dan wie de winnaar is. Ah, mooi.
1: Ja.
0: Mooi dat er weer een seizoen van start
1: ging. Het afgelopen seizoen was dat Popcorn Sounds for You.
0: Ja.
1: We hadden heel lang gedacht dat de toneelvereniging Roeslaas-Inderveen...
0: Grutmoes, die stond zo lang op één. Ja.
1: En wij waren ervan overtuigd, nou, die wordt niet meer verbijsterd.
0: Ja, zo gek kan
1: toch
0: het lopen, hè?
1: Kan het nog zo gebeuren. Ja,
0: ja, dus... Maar goed, nee seizoen dus. Maar eerst nog een zomeruurtje Hemeltiet. En wat gaan we in dit uur doen? Wij gaan nog een spelletje voor Heitover spelen. We gaan een omschrijving geven van een voorwerp. En jullie moeten raden wat het is. En dan kun je een RTV Drenthe zomerpakket met verdienen. En we gaan nog een bel onder doen, denk ik. En we hebben ook nog heel wat appies. En we gaan een bel met Anja Tingen. En dat hebben we vorige week ook geprobeerd. Toen kregen we geen contact met u, omdat er wat mis was met de verbinding. Maar deze week gaat dat vast lukken, want ik heb net alleen mijn klein gesprekje met u gehad, dus dat komt helemaal goed. Ja. En we hebben natuurlijk prachtige muziek. Chris Norman en Suzy Quattro bijvoorbeeld met Stumbling In.

0: Chris Norman en Susie Quattro, die zong Stumbling In om 11:15.
1: Ja, dan ben er via de app nog heel wat tips binnenkomen. Maar ook nog felicitaties. Ik zal eerst in de tips in doen en daarna de felicitaties.
0: Als jij met de felicitaties begon, wil ik graag ook even een felicitatie doen.
1: Mag.
0: Maar ik heb ook nog een felicitatie binnenkregen.
1: Oh, dat is helemaal goed. Privé, en we hebben ook nog een cardi.
0: Oh ja.
1: Dus die moeten we ook nog niet vergeten.
0: Eerst maar even de happy's.
1: Goed. Tegen de benauwdheid. S'nachts een natte doek op de borst. Ik kreeg altijd een gevouwen natte steenkoude rode zakdoek op de borst. En door staat een opgevouwen keuken. Door op een opgevouwen keukendoek. Werd onder het hemd stopt. Nou, adem happend zo koud. S'nachts ging het lekker broeien. En voor de verstopte neus. Een beetje boter op de neus smeren.
0: Botter op de neus.
1: Ja, ik niet. Twee keelpijn en koorts. Kruisbessensap uit de wek. Het liefst ouder dan 10 jaar. Langzaam opdrinken, een paar keer per dag en voor het slapen, stuurt Bert ons. Dan rinohorn, neusdoe, stink verkoudheid. Druppels van een bekende drogist. Ik zal niet zeggen welke. Geen spray. Wanneer je neus verstopt zit en gemberthee tegen de keelpine, goed laten trekken, opdrinken en tot slot kouden op de gember. Beetje scherp, maar het helpt goed. Geleerd van een Poolse collega.
0: Oh.
1: Dat stuurt Henriette. Ik heb van de mevrouw die een idee had voor verkoudheid. Ik heb het geluid uitzetten, want er was zoveel kabaal bij.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb het niet kunnen volgen.
0: Ze had het over Oost-Indische kerstinctuur.
1: Ja.
0: Een bloemblad is van de Oost-Indische kers. Op alcohol zetten. 30% minimaal. En dan joh staan laten.
1: 2 weken toch?
0: Of 2 weken. Twee weken. Ja, dat is
1: een verkoldheid over.
0: Dat is een verkoldheid alweer over. Voor de tinctuur gebroken.
1: Ja, maar dat maakt niks uit wat hij dan weer verkon. Want dan hebben we een vuurhard.
0: Ja, precies. Dan hebben we een vuurhard.
1: En hier stiet gewoon wat dampel in een kom heet water. Handdoek erover. Een kop een paar minuten in snoem. Ja, dat helpt mij.
0: Dat helpt ook goed, ja.
1: En voor de keel iedere morgen een lepel honing. En Irene zegt, dat helpt allemaal niks.
0: Nee.
1: Bij een verstopte neus een halve siepel met een paar kruidnagels erin. S'nachts op nachtkazie neerleggen. Zegt Jolanda nog. En mijn moeder kookte vroeger een fles donkerbier met bruine suiker. En dat moesten we opdrinken. Nou, Agnes die zegt nog thee met citroenmelisse. Warme melk met anijs of honing. Verzachte keel een beetje. Een echte aanrader. Nou, dat is ook wel lekker.
0: Een Beerenburgie en een paracetamol hier, Pienaberre.
1: Nou, die niet in combinatie, liet mij.
0: Ja, maar jong.
1: Een paracetamol met een Beerenburg?
0: Ja, ik heb niks. Dat kan wel.
1: Oké. Tips. S'nachts een natte doek met een wollen sjaal om de hals voor de keelpien. Neushoornzout en lauw water in de neusgaten laten stroom.
0: Neushoornzout?
1: Neushoornzout. Ja, maar dat zei die ander net ook. Ja, rinohorn.
0: Oh?
1: Neusdoes. Ja, ik weet niet. Stomen met een paar druppels tocotolin. En voor de nacht bomen op de neus tocotolin smeren. En in de hals. Allewets, maar het helpt goed. Nou, rauw ui als je bed. Geregeld kippensoep eten, dat helpt, want er zit veel antibiotica in. Ja.
0: En eiwit.
1: Ja. Allerwetse dampel onder de neuzen. Nou, ik ja, onder de neuzen.
0: Is de wereld toch zo niet gevallen? Hè? Je kunt tegenwoordig op de meeste dingen met medicijn voor en met behandelmethodes, met robots van alles.
1: Ja.
0: En gewoon verkouden worden. Dan moeten we toch wat we doen met gember en stroop en bruine suiker en zout en Beerenburgers. En Oost-Indische kersttinctuur. En rauwe eieren en siepels.
1: Goed rusten helpt ook. En dan felicitaties. Ja. Waarom jij aan ook nog?
0: Ik wil van harte feliciteren Henry en Anneke Venema. Want die bent 40 jaar trouw. Henry en Anneke Wollensteen. Henry Venema en Anneke Venema. Best leuk. 40 jaar trouw, Henry en Anneke. Nou, iedereen kent sinds Lien. Henry heel actief in de buurtvereniging. En woont niet bij. En Anneke bij de muziek. Ik ken ze al heel lang. En ik sluit me heel graag bij deze felicitaties aan. Ik hoop dat je er een mooi festival viert. En iedereen die je kent, stuur ze maar een koor of een berichtje of wat ook. Ze woont aan de Seenstraat. Ik heb een reken van mijn nummer 5. Of nummer 3, is Leen.
1: Als ze bij 5 in de bussen komen, dan komen ze vast vanzelf bij 3.
0: Ja.
1: Nou, en dan ben er ook nog wat appjes binnenkomen met felicitaties. Goedemorgen allemaal, wat weer leuk, allen weer aanwezig. Maar ik zal graag mijn man al feliciteren, die is 3 september jarig. Wat 71, en dat stuurt Klaasien Hartman ons. Goedemorgen. Ook wij willen natuurlijk FCM veel succes wensen morgenmiddag tegen VVV Venlo. En hopen dat ze de koppositie weer overnemen. Groen Jan en Herma. Dan, wij willen Greta Ibema een fijne dag wensen op haar verjaardag. Vandaag groet van al je collega's van Maaltijdservice Tafelgenot uit Assen. En dan ben het je old collega's Henk, Jan, Marian, Jantje en Benny. Maakt er een mooie dag van samen. En dan Freddy Harens uit Gieten wordt 1 september 60 jaar. Gefeliciteerd. En Trix Schuiling. Geert, gefeliciteerd van Geert en Trix Schuiling. Goedemorgen, ik wil bij deze Berry van Scherpenzeel. Ik heb wat met lezen vandaag. Zal de verkoudheid weer winnen. Ik wil bij deze Berry van Scherpenzeel en Evert Veenstra feliciteren met hun verjaardag. Gaarne de single van Queen, genaamd 39. Alvast bedankt, Albert uit Schonebeek. En dan, ik ga nu even naar onze reuzenver bij Ellen en Brammet. Nou, dat is ook hartstikke mooi. Liedje stuurt daar. En dan, goedemorgen Leonie en Harm. Ik weet niet of ik nog op tijd ben met verjaardag om te feliciteren. Maar ik wil Harry Blok feliciteren en Vrouwtje Vink en Laura Klok. En mijn man Frits Knecht en onze schoonzoon Dick Bouwmeester. En onze buurman Henk Schonewille. Dus heel veel alvast bedankt en allemaal een goed weekend. En dat stuurt Annie. En dan, nee, we hebben nog een spraakbericht, maar die kunnen we hier niet afluisteren. Nou, dat waren tot zover de felicitaties. Nou. Ik denk dat het tijd is voor een plaatje. En dit is een nieuwe single van Ruben Luders, Samen niet alleen. Ik begon

0: Dit is Ruben Lubbers, samen niet alleen. We hebben nog post. Ja, dat heb je eigenlijk iedere week. Van Jantina. Hallo Hemeltiet, hebben jullie een fijne vakantie gehad? Jazeker, hebben we dat. Er is alweer een oldcore. Want Jantina die schreef dat ze op 17 augustus een week op vakantie ging met vakantievreugd naar Vollenhoven. Ik heb er heel veel zin in, zegt ze, en wil jullie wel een zonnig plaatje draaien. Jantina die verblijft in de Koninklijke Visio in Hogeveen. Ja, nou, ik denk dat Tina David Maria McCorry sturen moet met door op hoe afwest is in Vollenhoven.
1: Ja, ben ook wel benijd.
0: Ja, ben heel benijd. Ja. Of er ook inderdaad mooi west is.
1: En ze vraagt om een zomersplaatje, hè?
0: Mm-hmm.
1: Oh, mijn man, zomersplaatje klas dan.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Could You Be Loved. Van Bob Marley and the Wailers.
1: Hoe is het?

0: Denk jij nog steeds theezakje?
1: Ja, dat denken de meeste mensen, hè? Ja,
0: Bob Marley en de Wailers. Het is wel mooi zomerse plaat.
1: Ja, absoluut.
0: We proberen al een paar weken om contact te krijgen met Anja Tingen. En het goede nieuws is, het is lukt. We hebben er aan de lijn. Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Eindelijk.
0: Wat was er nog voor het verhaal van vorige week? Je kwam voorbij het kippenhok en dan had je geen verbinding meer.
2: Nou, blijkbaar is het hier, als ik voorbij het kippenhok loop, dan heb ik geen verbinding meer. Ik had de telefoon bij mij en ik zat door achter een biedje in de tuin op mijn stoel. Ik dacht, nou, gezellig, ja, tussen de vogeltjes en de kippies. Maar ja, en niks, hè? Maar nou zit ik in huis, dus ben verbinding.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, we belt je op, want je hebt met aan het Songfestival Drenthe, Pop in het Plat.
2: Ja.
0: Ja, je wilt lessen, maar nou ja, we vinden haar daar niet zo terecht. Want je bent een hartstikke leuk liedje. Ook in de wat hang blijft.
2: Ja, precies. Het was een hartstikke mooi liedje. Maar weet je, er waren hele goede kandidaten verder. En het was alleen al een ervaring om met te doen.
0: Ja.
1: En eigenlijk is muziek ook gek als je dat in wedstrijdvorm giet, hè?
0: Ja, niet
2: nou, alleen dat al, hè. Ik, eigenlijk moet dat helemaal niet meer.
0: Nee, want het is alleen een kwestie van smaak ook en er valt helemaal niet over te twisten. En om dat dan in een rangorde aan te brengen, ja, nou dan maar. Precies. Nou ja, dat liedje bleef aan hangen. En was dat voor jou ook de reden om te zeggen van ik ga hem moet brengen?
2: Ja, ik vond het sowieso al een hartstikke mooi nummer. En ook hoe de tekst geeft natuurlijk ook aan van. Hè, het is een lied die eigenlijk van toepassing is op iedereen.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: En inderdaad, hij blijft mooi hangen. En toen heb ik met Freddy gezegd van, nou ja, weet je, wij gaan hem opnieuw opnemen. En we brengen hem uit.
0: Maar het liedje bestond al langer dan, ja?
2: Nee, wij hebben hem speciaal voor het Liedjesfestival en hem geschreven.
0: Ja, en wie met wij? Jij met wie nog meer?
2: Met Freddy. Met Freddy Doldersen.
0: Oh ja, precies.
2: Ja, dat is mijn zoon.
0: Ja.
2: En daar hebben we hem samen geschreven. Met Freddy heeft me gecompenseerd.
1: En dus jij, jullie deden met als countryside met het Songfestival Drenthe.
2: Ja,
1: maar nu breng je hem onder je eigen naam uit.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben speciaal voor het Liedjesfestival aan wij een band samengesteld om hem eigenlijk live te brengen.
1: Ja.
2: Omdat wij dan alleen maar een demo maakten en geen opname. Dus vandaar.
1: Ah.
2: Ja.
1: Ja. En wat ben de reacties geweest op je deelname?
2: Heel positief. Ik heb overal die het ook maar huurde, dat was allemaal positief. Van, goh, wat een mooi nummer. En dus dat gaf ook eigenlijk een beetje de motivatie van, joh, we moeten, daar moeten we meer mee doen.
1: Ja, het smaakte naar meer, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja. En nou heb je die single dan uitgebracht. We gaan hem straks ook in draaien. Hoe zit het nou bij je toekomst, Ruud, muzikaal gezien?
2: Nou ja, weet je, ik ben altijd al actief geweest in de muziek. Dus. En we trainen gewoon op. We hebben gewoon ik heb een collega Sipke, daar train ik met op. En als het uitkomt, komt er nog iemand met. En vanavond filmprogramma. Dus we zijn gewoon allemaal lekker bezig.
1: En op wat voor gelegenheden spelen jullie dan?
2: Op feestjes, op partijtjes, noem het maar op. Overal waar ze ons hebben wil.
1: Ja, precies. Nou, maar dat is toch mooi?
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja. Ja, weet je, muziek zit nou eenmaal in mij. En dat gaat er ook nooit meer uit.
1: En kunnen wij over een tijdje ook weer een nieuwe single van jou verwachten?
2: Dat moet je wel opbrengen. We gaan in oktober klimmen weer in de pen met elkaar.
1: Ja.
2: En dan ben jullie de eerste die een mailtje van mij kreeg.
1: Nou, oh, hartstikke mooi.
2: Ja?
1: Ja, oh. Zeker.
0: We gaan het wel lusten. Ik ben heel benieuwd aan jou.
2: Nou, super.
0: Hier is Anja Tingen met You.

0: Aja Tingen zong met jou. Het is 11:55. En we hebben nog een klein spelletje.
1: Hoor hij het over?
0: Ja.
2: Ja, een spelletje waarbij je een RTV Drenthe zomerpakket kunt winnen. Zo aan het einde van de zomer kun je mooi op barring op zolder en vond je weer voor de dag aan.
0: Ja.
2: Maar als we nog een mooie nazomer krijgen, dan kun je maar nog direct gebruiken.
0: Ja, dat kan maar zo, hè.
2: En wie werd hij de vakantie nog voor de boeg en ga je nog naar een zonnig oord, dan kun je het ook nog bij metnemen.
0: Helemaal goed.
2: Ja.
0: We hebben een voorwerp in gedachten en daar moeten we eens waarover gaan opzoeken. En dan geven we je wat omschrijving, al dan niet cryptisch. En dan moet je raden over wat voor dingen of je het hebt.
2: Ja, en het is de eerste hint. Het is een van de meest alledaagse, maar tegelijkertijd een van de meest geniale gebruiksvoorwerpen ter wereld.
0: Moet je nagaan.
2: Ja.
0: Het is zo rond halverwege de 19e eeuw.
2: Ja, maar het is gebaseerd op iets van al 3000 tot 1200 voor Christus.
0: Ja, en het is er vloeide minder bloed door deze uitvinding.
2: Dat is zo. Hij is stevig, maar ook boegzaam.
0: Ja. Een symbool voor degelijkheid, maar ook van opstandigheid.
2: Ik denk dat we nu al heel veel tips geven, hem. Als je denkt te weten waar wij het over hebben, 0592-3311-88. Waar hebben wij het over als je dat RTV Drenthe zomerpakket wilt winnen? Kun je ons nou eenmaal bellen? 0592-3311-88. Luisteren wij in de tussentijd naar Caro Emerald met Back It Up.

0: Caro Emerald. Back it up.
1: Ja. Hoor hij het over?
0: Heb je verkozen? Ja, ik heb net een mooie tip over gehad.
1: Ja, dat is ook zo. En er kwam nog één tip binnen om het te voorkomen. En dat is handen wassen. Nou, dat is inderdaad ook goed om te doen.
0: Dat is sowieso heel belangrijk.
1: Ja. Maar wij waren nog spellen hier aan spullen. Waar hij het over? We hebben al een aantal hints gegeven. Dat het halverwege de 19e eeuw uitvonden is. Maar dat het gebaseerd is op iets van tussen 3000 en 1200 voor Christus.
0: Ja, dat er minder bloed vloeide.
1: Dat het stevig is, maar ook boegzaam.
0: Een symbool van degelijke reinheid, maar ook van opstandigheid.
1: Ja, en dat het een van de meest alledaagse, maar tegelijkertijd meest geniale gebruiksvoorwerpen is ter wereld. En we hebben wat bellers aan de lijn die wilden proberen om zo'n RTV Drenthe zomerpakket in de wacht te slepen. Wie is onze eerste?
2: Ja, goedemorgen, met Rieke van der Meer.
1: Goedemorgen.
2: Nou, ik dacht aan een bad. Ik denk wat. Zoals in de middeleeuwen naam zal al een bad. Ik denk dat is daar zo lang voor. Ik denk, het is een gok, hoor.
1: Het is een mooie gok. Het is helaas niet goed.
2: Ja, dat was mijn dag.
1: Ja, jammer, hè.
0: Nou, wel kunt, ja. Wel een mooie oplossing. Een bad.
1: Ja, dat vind ik altijd het mooie van dit spelletje. De oplossing waar met de mensen kom, die ben altijd wel heel origineel.
0: Ja, maar goed.
1: Het had ook kunt, maar het is het niet.
2: Nee, helaas.
1: Helaas.
0: Het hoort er niet, zeg je, oh ja, natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Maar
0: en,
2: ja, dat is
0: altijd
2: achteraf, hè?
0: Ja, achteraf kijk ik een koe in de
1: kon,
0: hè?
1: Je mag het altijd nog een keer proberen, hè?
2: Ja.
1: Goed zo. Gaan we naar het volgende. Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo?
0: Ja?
3: Ben ik dat?
0: Ja, ik denk het wel.
3: Oh, ik ben Thea van der Kolk uit Meppel.
0: Dag Thea.
3: Ik heb even alles zo een beetje gehoord en zo, en ik dacht aan een naald.
0: Aan een naald?
3: Een naald, ja. Buigzaam. Ja. Het is voor bloed, prikken. En hij is, ik heb gegoogeld en hij is al heel, heel oud. Toen werd het van bot gemaakt.
0: Nou ja, in de oertijd denk ik al, hè?
3: 3 tot 12.000 jaar voor Christus al.
0: Ja.
1: Oh.
3: Is dat al geleden.
1: Ja,
3: ja dat heb ik eerlijk gezegd opgezocht, hoor. Want ik moet het ook een beetje kunnen onderbouwen natuurlijk, ja. Wat ik zeg.
0: Maar Thea, anders... wij zoeken ook van alles over dat ding op, hoor.
1: Ja hoor.
0: Wij zijn ook zo niet in pacht. Dat geeft niks. Maar het komt wel in de buurt, maar het is niet goed.
3: Ah, wat jammer.
0: Ja, maar blijf maar even luisteren. Misschien dat de volgende belder het wel werd, maar je kan ongoed zeggen, je bent wel warm. Maar...
3: Oké, dank u wel. Succes de anderen.
0: Dank je wel, Thea.
3: Oké, dag.
1: Moeten we nog een tip geven?
0: Ja, doe eens.
1: Is er?
0: Ja, het is wel leuk. Ja, het is wel leuk.
1: Het is een echte ritsenfixer. Als je het dan weet, 0592-3311-88. Een echte ritsenfixer. Dat klinkt een beetje een Duitse woord. Een ritsenfixer.
0: Nou, ja,
1: dat is gewoon Nederlands, hè? Een ritsenfixer. Ja, 0592-3311-88. Als je weet over welk vuurwerp bij het hem. En Thea was wel heel dicht in de buurt, hè? Oh, ik dacht wel in van, surf het misschien goed, maar helaas... Nee.
0: Ja, als er lang nog geen bellers bent, dan gaan we maar in mijn plaat iedereen.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ring of Fire van Johnny Cash is wat mooier.

0: Ja, markante stem. Markante stem van Johnny Cash.
1: Waar had hij het over?
2: Ja, waar hadden wij het over? Halverwege de 19e eeuw uitfun. En zo hadden wij heel wat tips gegeven. Maar er zijn enorm veel bellers, denk ik, door die laatste tip. Want het was een echte ritsenfixer. En wat? Waar hebben wij het dan over?
0: Ja.
2: Nou, we zullen eens even kijken. Wie is onze eerste beller? Nou, en met wie spreken wij dan?
3: Met Tinus Mol.
2: Mooi, Tinus.
3: Mooi. Nou, volgens mij is het een veiligheidsspelde.
2: En kwam dat door die laatste tip dat jij dat dacht?
3: Nou, eigenlijk wel. Maar ik had laatst een boek gelezen, De Maan van de Wolf. En dat was ook in de oertijd. En daar zo'n veiligheidsspelde.
0: Toen al?
3: Ja.
0: Ja, en het veiligheidsspelde is inderdaad in 1849 goed van. Het is het symbool van degelijke reinheid, want je gebruikt hem ook bij babyluiers en zo. En ook van opstandigheid, want de punkers die trekken hem door de neus en door de oren.
3: Ja, ja.
0: En er vloeide minder bloed in deze uitvinding, want het ding heeft niet van niks een veiligheidsspel.
2: Ja, en kappie erover.
0: Ja.
2: Hij is stevig, ja. Maar ook boegzaam, dus jij hebt het helemaal goed, Tinus.
0: Het is een veiligheidsspel. Ja, ja, goed. Hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dank je.
0: Gebruik je wel eens een veiligheidsspel, Tinus, of niet?
3: Ik heb net nog gebruikt.
0: Ah joh, wat dan?
3: Nou, hoe heet dat? Hoe heet dat? Nou, de boorden. Elastiek.
0: Oh ja. Ja, precies.
3: Ja.
0: In mijn veilige spellen prut ziet er zo door.
3: Ja.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Het is een zo simpele uitvinding, maar de man die moet van heeft, die heeft er dan mee om zijn schulden af. Die heeft 15 gulden schuld. Of pond, of ik veel, hem op gulden. En die heeft van een kameraad die even dit uitvonden ding. En die heeft het patent van hem overnomen. En de man die bedacht heeft, die is er niet zo bar veel wijzer van worden. Maar degene die dat patent kocht heeft, die is er schaderiek mee worden.
3: Ja, dat is wel.
0: Zo kan gewoon het leven, hè?
3: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Tieners, blijf hem hangen, dan schrijf je gegevens in op. En dan krijg je een zomerpakket in hoes gestuurd. Er zit een paddy bij, geluk en allerlei oorigheden. Mooi dat je met aan hebt en gefeliciteerd voor het winnen.
3: En ja, dank je.
0: Tot zover, hoe spel je, waar heet het eigenlijk over?
3: Nee.

0: Daryl Hall en John Oates, die zong Kiss on My List. Nou, en dat is alweer de laatste muziek van deze laatste Hamilton-uitzending in de zomerprogrammering. Volgende week zaterdag, ik weet eigenlijk niet eens precies welke vereniging wij te gast hebben.
1: Nee, dat is nog een verrassing.
0: Dat is nog helemaal een verrassing.
1: Ja.
0: Dan beginnen we weer met een nieuwe ronde. Dan kun je weer strieden om de Hemel Street Bokaal. Maar vooral vinden wij het natuurlijk heel mooi dat we allerlei verenigingen te gast krijgen. Van allerlei pluimage komt hier over de vloer. Zangkoren, sportvereniging.
1: Vriendenclubs. Jeudeboelvereniging.
0: Maakt niet uit, maar een vereniging. Of tenminste, ja, een club. Er is ook een groep vrouwen die elke jaar een dag met elkaar op stap gaan. En die dit ook leuk vinden om hier eens te komen.
1: Ja, en het maakt ook niet zo veel uit hoe groot je groep is. Als je nou met 25 man komt, is het wel erg krap, maar kan net. Of je komt met 4 en alles wat er tussenin zit, je bent allemaal van harte welkom.
0: Ja, en ja. Nou ja, er is voor iemand niet zo bar veel voor te doen. Neem mooi verhaal met en neem jezelf met. Vroeger gingen wij altijd met Hamilton op locatie. Toen dat niet meer kunnen zijn, dan laten de locaties maar bij ons komen. Want RTV Drenthe is altijd in de buurt. En als wij niet in de buurt kunnen komen, dan maar de buurt maar bij ons komen.
1: Nou, zo is dat.
0: En zo is dat.
1: Zo is
0: dat. Gaan we dus vanaf volgende week doen. Bedankt Ruben, Esther voor het...
2: Ja, graag gedaan. Was me weer een waar genoegen.
1: Ja, tot volgend jaar.
0: Ja, gewoon je Sorona is in weer een opfris, Mark. Dan kun je er weer in op steken.
1: Zo is het.
0: Ik wil niet bedankt voor het met mij aan elkaar proorten.
1: Ja, samen met Harm Dijkstra inderdaad. En volgende week ben we er weer. En nou, dan hebben we dan de vereniging te gast. Bedankt David van de Spoel voor de productie. En we gaan eruit met een plaat van Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen.
0: Bye bye.
1: Tot volgende week.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
11: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
12: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Hallo, Odido.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Meerdere eenheden van de politie zijn gisteravond uitgerukt naar Klazinaveen. Er kwam een melding binnen van een mishandeling aan de Grote Beer, waarbij mogelijk een vuurwapen werd gebruikt. Bij aankomst was de situatie rustig en kon de politie met beide partijen in gesprek gaan. De politie trof twee nepvuurwapens aan. Een 20-jarige en een 60-jarige man, beide uit Klazinaveen, zijn aangehouden voor mishandeling. Het politieonderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld. Een groep Roldenaren maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Rolderbos. De bewoners keren zich tegen de gemeente die volgens hen van plan is enkele eeuwenoude bomen te kappen. Het Rolderbos is al jarenlang het groene hart van het S-dorp in A en Hunze. Wat de gemeente met de toekomst van het bos wil is voor natuurliefhebbers onduidelijk. De gemeente wil onderhoud plegen, maar wat dat precies inhoudt blijft voor de Roldenaren de vraag. Daarom starten zij een petitie. De 9 Drentse woningcorporaties pleiten voor de afschaffing van de vennootschapsbelasting. Daarvoor zoeken ze steun bij alle Drentse gemeenten. De corporaties schrijven in een brief aan de gemeente dat ze vrezen dat de landelijke opgave om 100.000 woningen te bouwen door deze belasting niet gehaald gaat worden. Boeren in de gemeente De Wolden krijgen tot uiterlijk 18 september de tijd om de omgekeerde Nederlandse vlaggen uit de openbare ruimte te verwijderen. Dat is de afspraak die de gemeente heeft gemaakt met de boeren. De gemeente zegt de afgelopen periode meerdere signalen van inwoners te hebben ontvangen over de vlaggen. Sommige inwoners geven aan zich eraan te ergeren, terwijl anderen zeggen zich er onveilig of geïntimideerd door te voelen. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: Goedemiddag. Het is vrij bewolkt weer in onze provincie, hoewel de zon geleidelijk aan wat meer ruimte krijgt en de buien naar het noordoosten wegtrekken. Dan blijft het daarna korte tijd droog in onze provincie, met ook inderdaad wat meer ruimte voor de zon deze middag, maar verwacht er geen wonderen van en het duurt ook maar kort. Bij een maximale temperatuur die een graad of 22 bedraagt, zien we dat de wind krimpt naar het zuiden, daarna weer een beetje begint aan te trekken en vanavond, vannacht en vooral morgen overdag vrij pittig aanwezig is, windkracht 4 tot later windkracht 5. Voor het zover is neemt vanavond de bewolking alweer toe en trekt een nieuwe zone met buien zo'n beetje vanaf het avonduur over ons heen. En dat zorgt voor een natte avond en ook een natte nacht, waarin op sommige plekken wel 10 mm neerslag kan vallen. Morgenochtend trekt de neerslag weg en dan zien we morgenmiddag tijdelijk dat het droog is, min of meer droog. Het zou nog kunnen dat er een enkele kleine bui tussendoor weet te glippen, maar dat stelt niet zoveel voor. En is het morgenmiddag bij een vrij stevige westelijke wind een graad of 22. Daarna in de avond nadert weer een nieuwe neerslagzone, die hoort bij een nieuwe storing, en dat is een gebied met regen dat ons maandag gaat pakken. We krijgen dan te maken met buien waar ook weer onweer bij zou kunnen zitten. Geen zware grote onweersbuien, maar toch buien met hier en daar wat donderklappen erin en een maximale temperatuur die maandag aardig achterblijft, een graad of 18 tot 19 en een vrij stevige zuidwestelijke wind. Daar dan weer achteraan komen dinsdag en woensdag twee wat rustige dagen waarin het zo goed als tot helemaal droog blijft, met een mix van zon en bewolking, maar wel blijft de temperatuur vrij magertjes met een graad of 20 tot maximaal 21. Van een nazomertje, daar lijkt voorlopig geen sprake van. Een fijne middag iedereen. Het beste.

0: Radio Drenthe met Bud en Dynamite.
1: De Drentse Duizend.
2: Het beste van de Drentse Duizend.
3: Met Jeffrey Fedel.
0: Jawel, daar zijn we weer voor de laatste keer deze zomer. Dat voelt dan toch een beetje als een soort afscheid nemen. Maar je weet wat ze zeggen, afscheid nemen bestaat niet, hè. En dus gaan we nog gewoon lekker knallen op deze 29e van augustus. De laatste editie dus voor het beste uit de Drentse Duizend van 2026. Een speciale editie was het, 5 jaar Drentse Duizend. En dat is ook dus de reden dat je een plaat zoals Mud met Dynamite ook gewoon hoort. Want afgelopen jaar stond hij niet in de lijst voor het eerst. De jaren daarvoor gewoon altijd netjes aanwezig. Een van deze 3 nummer 1 hits die Mud zelfs had. Uit 1974 deze. Afgelopen jaar dus afwezig. Nou, wat hebben we dan? Deze allerlaatste editie van het beste uit de Drentse Duizend voor deze zomer. Nou, zometeen moeten we natuurlijk onze ronde nog even afmaken, hè. We stappen deze hele zomer op de fiets. En ik neem je mee door een muzikale rondreis door Nederland. En vorige week zijn we dan daadwerkelijk aangekomen in het altijd mooie en vooral ook waterige natuurlijk Friesland. Dat betekent dat er nog 1 provincie op de rol staat om aan te doen voor deze zomer. En dat kunnen we allemaal wel invullen, want er gaat natuurlijk niks boven Groningen, zeggen ze dan. Dus we gaan zo meteen via Friesland naar Groningen en dan zijn we daarna weer terug in ons mooie Drenthe. Voor het zover is, eerst muziek nog van The Dire Straits. En dit is Bluff op Radio Drenthe. Vorig jaar op 518, zo stil.

0: fantastisch en traditioneel aanwezig in de top 150 van de Drentse Duizend. Vorig jaar op 107. De Dire Straits en Brothers in Arms. Daarvoor ook nog Bluff en Zo Stil.
1: Rondje Nederland.
0: Ja, gaan we ons nu toch wel opmaken voor iets van een hele andere orde. De Drentse Duizend die is gevuld met heel veel muziek uit natuurlijk Drenthe, maar ook uit alle andere windstreken van de wereld en dus ook ons eigen land. Deze zomer neem ik je mee op de fiets door een rondje Nederland. We begonnen natuurlijk hier in Drenthe en trokken zo richting het zuiden, richting het westen en langzaam weer omhoog. Vorig jaar deden we Friesland aan en draaide ik voor je. Ja, hoe kan het ook eigenlijk bijna anders als we het over Friesland hebben? De kast met In een Nije Dij. Ja, en deze week, in deze laatste week, moeten we natuurlijk zorgen dat we weer terugkomen in Drenthe. Nou, dan kun je meteen de grens oversteken. Maar nee, we doen natuurlijk een rondje. Dus we moeten ook nog even naar het hoge, hoge noorden. Er gaat niks boven Groningen, ik zei het net al. En dus gaan we naar Groningen toe. En dan valt het op dat er heel veel liedjes zijn. Laat ik het zo zeggen, relatief veel liedjes zijn uit Groningen die de Drentse Duizend hebben gehaald. Ook wel redelijk hoog in de lijst. Ja, en deze is dan van de laatste jaren toch een beetje een nieuwkomer, maar ook gewoon te vinden in de Drentse Duizend. Dus ik dacht, weet je wat, we pakken hem voor ons rondje Nederland. We doen Johannes Peetsma aan, oftewel TikTok Tammo. Het is niet alleen een internetsensatie of een grunfluencer, zoals hij zichzelf noemt. Maar ook iemand die zingt, die toert. En hij heeft dus ook eigen muziek uitgebracht. Onder andere met Mooi Wark, maar ook gewoon solo werk. Deze plaat komt uit 2024, werd in maart uitgebracht en kwam datzelfde jaar, dus in 2024, binnen in de Drentse Duizend op 914. En vorig jaar steeg hij zelfs nog een paar plekken en belandde hij op 838. Kortom, jij aan de andere kant van de radio stemt op TikTok Tammo. En daarom dacht ik, laten we meenemen in ons rondje Nederland om voor deze zomer mee af te sluiten. Ik heb het over Knolster Kerel. Dit is TikTok Tammo.
2: Ze luidt me binnen op een lote om in café, ja, hey, ja, hey. Ze zag een

0: Radio Drenthe, R.E.M. Losing My Religion, 3 weken lang op nummer 1 in 1991. Zover heeft hij het niet geschopt in de Drentse Doezen, maar elk jaar van de partij. Met vorig jaar op 490. Daarvoor ook nog TikTok Tammo in het rondje Nederland.
1: Het ABC'tje.
0: ABC is easy as 1, 2, 3. Dat inspireerde mij. Een stukje van de Jackson 5 voor dit onderdeel van het programma. Want ja, als we dan toch zo met nummers aan het spelen zijn, waarom is het dan niet leuk om eens even te kijken wat voor platen er altijd op een bepaalde positie hebben gestaan? Want er zijn best wel veel wisselingen altijd in de Drentse Doezens. En elke plek, weet je wel, heeft ook wel weer een soort van zijn verhaal. Want als je bijvoorbeeld helemaal bovenaan de lijst staat, vind je daar over het algemeen best wel veel regionale platen. Maar af en toe ook gewoon een uitschieter van een nationale plaat of een internationale plaat. En wat dieper in de lijst vind je vaak nog veel meer variatie. En zeker als je kijkt door de jaren heen. En dat doen we met het ABC'tje. Ik geef een slinger aan mijn digitale rad. Daar komt een nummer uit en dan pakken we de lijsten erbij van 2025, afgelopen jaar dus. 2023 en ook 2021. En dan kijken we welke platen die allemaal op die lijst hebben gestaan. Daar gaat hij. Vorige week zaten we op 386. Best wel hoog in de boom wat dat betreft. Kijken waar we op uitkomen voor.
1: Nummer 566.
0: Vandaag 566. Dat is mooi in het midden van de lijst. En daar vinden we, even kijken, vorig jaar stonden daar The Beatles, All You Need Is Love. Ga je daarom zo meteen horen. In 2023 was plek 566 toebedeeld aan een plaat uit 1970. Dan heb ik het over Neil Diamond en Cracklin' Rosie. Dat was trouwens ook de hoogste notering over de jaren heen voor Neil Diamond en Cracklin' Rosie, 566. Ja, en in 2021 in de lijst, maar door de jaren heen verdwenen. Voor het laatst genoteerd in 2023 de plaat die ik nu voor je ga draaien. En dat is die van Danny Vera. 2021, eerste jaar van de Drentse Doezend. Was deze plaat een jaartje oud, want hij komt uit 2020. En deed hij het dus goed in de Drentse Doezend, want hij belandde op 566. Het is The Wait, jazeker wel. Op het moment dat Rollercoaster ook al een mega hit was geweest, werd deze ook best wel een bescheiden hitje. Danny Vera, The Wait dus.

Beatles en All You Need Is Love in het ABC'tje. Was dus vorig jaar te vinden op plek 566. Ja, wat een gegoochel met nummers eigenlijk al, hè. Maar één ding hebben ze dus gemeen. Neil Diamond, Crackling Rosie stond ook op 566 in 2023. En de allereerste editie was het voor Danny Vera en The Wait. Nou, klaar met dat gegoochel met cijfers en nummers. We gaan ermee stoppen. Maar nog niet voor dit programma, hoor. Nee, zeker niet. Maar ja, deze plaat is ook gewoon te vinden in de Drentse Doezen. Natuurlijk. André Hazes. Het is het laatste rondje in het beste van 5 jaar Drentse Doezend op Radio Drenthe.

0: En normaal gesproken is dit dan het moment dat zeg maar de lichten aangaan of juist uit. Ligt er een beetje aan waar je bent. En dat, dat ze dan zeggen, nou stop er maar mee. Maar we gaan hier gewoon nog eventjes lekker door hoor, naar André Hazes.
1: De Streekkist.
0: Ja, het is wel mooi dat we deze hele week op Radio Drenthe al een beetje een rode lijn hebben. En die pak ik ook eventjes op in de Streekkist voor vandaag. Het is namelijk zo dat mijn collega Wim elke ochtend in zijn nederpopuurtje deze week Bouke centraal heeft staan. Dat komt omdat pas is aangekondigd, dat vorige week was dat, dat zijn concert in Las Vegas, die is uitverkocht. En er is dus nog eentje aan toegevoegd aan die legendarische zaal in Las Vegas, waar Elvis ook echt meer dan 600 uitverkochte shows had. En daarom in het kader daarvan de hele week hoor je al fijne plaatjes van Bouke bij collega Wim dus in de ochtend. En dacht ik, weet je wat? Voor onze Streekkist hebben we Bouke nog helemaal niet gehad deze zomer. En Bouke is natuurlijk echt super vaak te vinden in de Drentse Duizend. Laten we hem erbij pakken en centraal zetten dus ook. Heb ik gedaan met een plaat uit 2016. Wat geschreven is door Bouke zelf. En hij noemt het een beetje rock and soul. Het is het eerste single van het album This Is Me. Er was ook een mooie videoclip bij. Helemaal in jaren 50 stijl. Met een Cadillac. En het is dus eigen werk van Bouke. Dus geen cover van Elvis. Maar wel altijd te vinden in de Drentse Duizend. En ook hoog ook. 2023 op 31, 2024 op 46. En vorig jaar ook op 47. In de harten gesloten.

Hoeken en Come a Little Bit Closer. Zometeen meer beste uit de Drentse Duizend. Het laatste uurtje gaat dan slaan. Maar ik heb nog veel fijne platen voor je. Wat dacht je van ABBA? De Proclaimers en ook Normaal komt eraan zometeen. Want we gaan deurdonderen. Na Go Like Elijah.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
14: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
15: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Uit de Achterhoek natuurlijk. We hebben ze nog meegepakt in ons rondje Nederland. Toen we naar Gelderland gingen hadden we Oerend Hart. En dit was natuurlijk Deurdonderen.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en Deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Heel hoog. Nou, echt heel hoog in de lijst hoor. Nummertje 11 vorig jaar. Deze van Normaal. Ja, en we donderen ook nog even deur op deze zaterdag de 29 van augustus. De laatste editie van het beste uit 5 jaar Drentse Doezend voor deze zomer. Voordat we weer plaats gaan maken voor mijn zeer gewaardeerde collega Margriet Benak. Die hier dan elke zaterdag weer is met een nieuwe Cassata. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even zorgen dat het stofhappen van onze hele speciale jukebox nog een weekje wordt uitgesteld. Want ik pak hem er zo nog even bij. Die jukebox, waar dus mooie connecties in te vinden zijn met een druk op de knop. Dan komen ze eruit rollen. Ik heb ook nog een XXL-klassieker voor je. Vandaag speciaal voor je gereserveerd. Een plaat van ruim 7 minuten. Jawel. Ik had ook natuurlijk kunnen gaan voor Echo's. Alhoewel, volgens mij staat hij niet, hij staat niet in de lijst. Dus ja, dat wordt dan ingewikkeld. Misschien een tipje voor het komende jaar om op te stemmen. Echo's. Leuk. Van Pink Floyd. Leuk om dan een keer te draaien in de XXL-klassieker. Goed, dat en nog veel meer. Waaronder natuurlijk heel veel en ook heel veel goede muziek. In dit laatste uurtje beste van de Drentse Doezend. Want die muziek, die heb jij natuurlijk allemaal gekozen door jouw stemlijstjes in te vullen door de jaren heen. En dat zorgde ervoor dat vorig jaar op plekje 745... we de plaats vonden van The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Ga je horen over 4 minuutjes, want dan is deze namelijk voorbij. Uit 1980, vorig jaar 353, ABBA...

0: Clemens en I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: De jukebox.
0: Ik heb hier een jukebox. Het is een hele bijzondere jukebox. En het is ook zeker niet zo dat hij na dit programma in de veiling gaat. Nee. Want het is echt een heel mooi ding. Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, met één druk op de knop kan ik hele mooie verbanden vinden. Er staan 5 jaar lang aan Drentse duizendlijsten in deze jukebox. En met één druk op de knop vind ik een mooi verband. Dat heb ik vanochtend dus eventjes gedaan. De muzikale link van vandaag. Ja, dat is eigenlijk een hele simpele. Want in de Drentse duizend is namelijk te vinden. Sterker nog, in de lijst van vorig jaar, ja daarvoor, ja daarvoor, ja daarvoor. Kortom, eigenlijk altijd al te vinden het origineel plus een cover van de plaat uit 1971. Dat is namelijk het origineel Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Ooit gecoverd in een programma van Streekomroep Zo 34. Die had toen Drentse zangers. Dat is eigenlijk een beetje een soort, wat is het, een namaak, mag ik het zo noemen? Een soort eigen versie van het programma Beste Zangers, wat natuurlijk altijd te zien is bij de Afrotros op NPO 1. Zij hadden dus Drentse zangers, met daarin Drentse zangers, waaronder Annemiek Drent. En die deed daar dus een cover van Janis Joplin met het liedje Me and Bobby McGee in het Drents. Oh, en dat heeft het eigenlijk best wel heel goed gedaan, want haar fans waren sowieso al ondersteboven ervan. En ook dus blijkbaar genoeg om jaar in, jaar uit te stemmen in de Drentse duizend, met als hoogste plek 227 in 2023. En wat wel grappig is om te zien, is dat het origineel volgt een beetje de bewegingen ook van Annemiek Drent. Dus als die wat hoger komt, komt het origineel ook wat hoger. En als die wat lager komt, komt die ook wat lager. Of misschien juist andersom. Het is maar net hoe je er naar kijkt natuurlijk. Hoe dan ook, vorig jaar Annemiek Drent op 616 met Me en Bobby McGee. En Janis Joplin, het origineel dus uit 1971, staat dus ook in de jukebox. Want die stond vorig jaar op 665. Met Me en Bobby McGee dus. En die hoor je nu in de jukebox.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for

Gigantische uithaal en applaus voor Annemiek Drent. Me en Bobby McGee hoorde je in de jukebox van vandaag. Ik denk dat ze er komend jaar wel weer in staat, hoor. Dat weet ik wel bijna zeker. We gaan eens eventjes kijken naar een XXL-klassieker. Ik heb al gezegd, meer dan 7 minuten. Jazeker. Komt er zo meteen aan. Eerst fantastisch mooie muziek. En wat ben ik blij dat deze jongens uit Den Haag... deze band uit Den Haag, er zit ook een meid bij trouwens... gewoon in de Drentse Doezem te vinden zijn. Heerlijk. Uitgebracht in 2023 en sindsdien in de lijst. Vorig jaar op 801. Sommieux. Dit is Tonight op Radio Drenthe.

0: Prachtig. Ik denk oprecht dat ik dit een van de mooiere liedjes uit de Drentse Duizend vind. En dat terwijl je niet eens uit Drenthe komt. Maar er mag er zeker zijn. Sommieu en Tonight. Daar gaan we dan.
1: Het beste van de Drentse Duizend.
2: XXL Klassieker.
0: Heel veel platen in de lijst van The Eagles. Daar ben ik blij mee, want ik ben wel fan. Heel veel platen van The Eagles komen ook van het album Hotel California. Wat natuurlijk echt een klassieker is uit 1977. En zo'n beetje elke plaat van het album is wel een hit geworden. Zelfs als hij niet als single werd uitgebracht. Eerder in dit programma, en dan heb ik het over echt begin juli ergens, had ik ook al een XXL klassieker van The Eagles. Zoveel lange platen hebben ze dus gemaakt. Ja, en deze behoeft geen woorden. Het is dus een albumtrack van dat album Hotel California. Het is sowieso een van de succesvolste bands aller tijden, natuurlijk de Eagles. Het is niet Hotel California, had ik ook kunnen pakken, maar het is die andere fijne. We noemen hem The Last Resort. En het is echt een fantastische plaat. Afgelopen jaar op 438.

7 minuten 20 en met recht een XXL klassieker. Deze van de Eagles. Ik hoop dat hij volgend jaar ook weer in de lijst staat. Ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit. Je hoorde The Last Resort. Zometeen een eendagsvlieg. De laatste van deze zomer. Eerst, ja, dat wist je misschien niet. Dit is dus een Nederlandse band. Niet iedereen weet dat. En hij is net geen eendagsvlieg, want hij stond 2 keer in de Drentse Duizend. Op 891 in 2023 en in 2024 op 741. Het is ook een voetbalclub trouwens. Maar dat is dan weer wat anders. Vitesse en Rosalyn.

0: The Rolling Stones en Satisfaction op Radio Drenthe. Daarvoor dus ook nog Rosalind van Vitesse.
1: De Eendagsvlieg.
0: Ja, deze hele zomer lang eendagsvliegen hier op Radio Drenthe. En dan wel in het kader van de Drentse duizend. Oftewel platen die tot nu toe, want er kan natuurlijk altijd nog verandering in komen, een eendagsvlieg zijn. Oftewel één keertje in de lijst hebben gestaan nog maar. En daarna verdwenen zijn. En ik zei al, Vitesse met Rosalind, dat had er zomaar eentje kunnen zijn. Waren het niet dat die 2 jaar achter elkaar toch erin stond. Deze plaat is dat niet het geval. Het zijn de mannen van Tangerine, de gebroeders Sander en Arnoud Brinks. Oorspronkelijk natuurlijk geboren in Lelystad. Maar verhuisden al heel snel naar Assen toe. En hebben eigenlijk best wel een jeugd hier rondgebracht. Dus hebben wij ze een beetje geadopteerd als Drentse artiest. Jazeker. Zeker omdat ze ook nog best wel in de buurt wonen, in Zwolle. Ze hadden natuurlijk een hit toen ze meededen aan het programma Sowieso De Wereld Draait Door, want daar waren ze huisband. Maar later ook nog een keertje toen ze meededen aan Beste Zangers. Dat was in 2024. En het zorgde ervoor dat ze in Nederland weer heel erg bekend werden. Zalen verkochten ineens heel snel uit. Want dat waren toch wel een beetje publiekslieveling. En ook in de Drentse duizend heeft dat effect gehad. Want meerdere platen werden erin gestemd die al die jaren daarvoor niet te vinden waren in de Drentse duizend. Een van die platen daarvan was de eerste single van het album Move On uit 2014. Al dus 10 jaar later terechtkwam in de Drentse duizend. Het nummer It's Alright schopte het namelijk tot 573. Misschien wel te danken aan het meedoen in Beste Zangers. Daarna niet meer in de lijst te vinden. En dus, voor onze termen, voor nu in ieder geval een eendagsvlieg. It's Alright, dit is Tangerine.

ja, jij hebt de macht om te voorkomen dat hij een eendagsvlieg blijft. Als jij er nou gewoon op stemt voor de Drentse Duizend van het komend jaar op deze Tangerine, It's Alright, dan maken we hem eendagsvlieg af. En sowieso wil ik je dat adviseren om te doen. Hopelijk heb ik je wat inspiratie deze zomer kunnen geven om wat lijstjes alvast te maken, om wat suggesties op te schrijven, om ervoor te zorgen dat jij een fantastisch mooi lijstje samenstelt. Later dit jaar, wanneer we weer gaan stemmen voor de Drentse Duizend editie 2026. Het zesde jaar alweer. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het luisteren deze zomer naar het beste van de Drentse Duizend. Zoals eerder gezegd maken we na vandaag even weer plaats voor mijn collega Margriet Bedak met het programma Cassata. Vanaf volgende week zaterdag om 12 uur dus te horen hier op Radio Drenthe. En ik hoop, wie zal het zeggen, om je volgend jaar weer te spreken in de zomer van Radio Drenthe met het beste uit de Drentse Duizend. Wie zal het zeggen, in ieder geval anders tot een ander moment hier op Radio Drenthe. Dat gaat vast en zeker gebeuren. Zometeen hier Ruben Koren met een nieuwe Ziezo Zaterdagshow om je zaterdagmiddag nog wat extra jeu te geven. Ja, en deze mannen, daar sluit ik graag mee af. Ik zag ze vorig jaar live in de Ziggo Dome. En volgens mij staan ze er dit jaar weer en ik twijfel om nog een keertje heen te gaan. Want ze zijn leuk, ze zijn goed en wat fijn dat ze terug zijn. Hoewel hun klassiekers natuurlijk het allerbeste blijven. En jaar in jaar uit te vinden in de Drentse Duizend. Akte en de Munich. Deze plaat stond vorig jaar op 358 uit 2002. Dit is Ren Lenny Ren. Ik wens je een heel erg mooi weekend nog.

0: een elektrische rolstoel van Mobivit, kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
17: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4-zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4-zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Aan tafel!
19: Zo.
20: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
19: Ik heb niet gekookt. Dat heeft echt met Jan gedaan.
20: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
12: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
18: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
19: Blijenberg.nl.
21: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
22: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
26: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Radio Drenthe.
29: De Zizo Zaterdagshow.
16: Met Ruben Koren.

0: is een plaatje met een gaatje, zoals je dat dan noemt als radiomaker. Een liedje waar af en toe een stilte invalt. En dat is toch je grootste nachtmerrie als radiomaker.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziezo Zaterdagshow.
0: Steve Harley, Cockney Rebel en Make Me Smile. Ja, zo'n plaatje met een gaatje. Je moet weten, hier in de radiostudio van RTV Drenthe hangt een grote zwaailamp. En als het lang genoeg stil is op de radio, dan begint die zwaailamp begint echt te zwaaien. Een groot blauw licht. En dan moet je echt heel snel ingrijpen. Als je dan niks doet, dan komt wat wij noemen de noodband. Dus dan begint er een automatische computer met liedjes te spelen. Is een nachtmerrie als radiomaker. Is allemaal niet aan de hand hoor, ik ben er gewoon. Het is de Ziezo Zaterdagshow voor 29 augustus 2026. Fijn dat je erbij bent. Een heel hartelijk goedemiddag. Komende maandag dan begint de meteorologische herfst. Al hebben we daar wel wat speldenprikjes van gezien de laatste dagen. De zomer loopt echt op zijn einde. Het is de Ziezo Zaterdagshow. Vandaag dus 29 augustus. Ik hoop dat je een fijne dag hebt vandaag. Het leuk om van je te horen. Je bent meer dan welkom in dit radioprogramma. Je kunt je melden op 0592-3311-88. Stuur gerust een appie. Vind ik leuk om te lezen. Je mag ook bellen dus. 0592-33-1188 als je iets te melden hebt op de radio. En Haley uit Zeien, ken je haar naam al? Ik kan me voorstellen dat dat niet zo is. Ze is niet zo gek hoor. Ze heeft namelijk recentelijk haar debuutsingle uitgebracht. Nieuw liedje dus. Die ga ik straks draaien op de radio. En daarvoor bel ik nog eventjes met N op de radio. Dat en nog heel veel meer de komende twee uur in een nieuwe Ziezo Zaterdagshow. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je. Over nieuwe muziek gesproken. Dit is nieuwe muziek van Taylor Swift.

Since I'm Ragdoll. Liedje uit 1964. En Billy Joel liet zich dus, eigen zeggen, inspireren door deze Ragdoll, toen hij Uptown Girl schreef. En, nou, het is natuurlijk niet een letterlijke kopie, helemaal niet zelfs, maar ik voel wel een beetje de gelijkenissen. Sad Ragdoll, I change your sad rags in. Ah, mooi toch, om een klein beetje een kijkje in de keuken te krijgen eigenlijk bij dat soort grootheden. Want ja, ook grootheden als Billy Joel laten zich gewoon inspireren door andere artiesten. Dan een mooi moment om het iets dichter bij huis te zoeken. Dit is Kiekezan, eigen Drentse product. En

gebeurtenis deze week. Het overlijden van grootheid Dolly Parton. Op 80-jarige leeftijd is zij deze week overleden. Zometeen muziek van haar hand. Eerst deze legende op de radio. Dit is John Mayer nu. En Heartbreak Warfare.

Valerie van Steve Winwood. Verdrietig muzieknieuws afgelopen week. Dolly Parton is overleden. Afgelopen dinsdag overleed ze op 80-jarige leeftijd. Ze laat ook heel veel na, muzikaal gezien. Grote hits als You Are, Jolene, 9 to 5, Code of Many Colors, I Will Always Love You. Er is ook al veel van gedraaid hier op Radio Drenthe de afgelopen week. Nu een liedje van haar hand dat iets minder bekend is, maar wel ontzettend mooi. Dit is Here You Come Again van Dolly Parton dus.

0: een muzikale legende is er niet meer, maar haar muziek blijft gelukkig altijd voorbestaan. Door de Dolly Parton, Here You Come Again. Zometeen ga ik even bellen met Anne Haley uit Zeijen. Zij heeft haar debuutsingle uitgebracht, Paradise of Love. Die draai ik uiteraard ook op de radio. En ik bel dus even met Anne Haley. Dat naar deze van Hannah May. Dit is Waterdicht.
1: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe.

0: Drenthe en Go Your Own Way. Als er ergens nieuw muziek uitkomt, dan vind ik dat leuk. Daar ben ik graag als de kippen bij om daar in ieder geval naar te luisteren. En als het even kan ook om dat op de radio te draaien. Nou, dat is goed nieuws, want Anne heeft een nieuw liedje uitgebracht. Anne Haley uit Zijen. Dag, Anne.
1: Hoi.
0: Wat leuk om je even te spreken sowieso.
1: Ja, insgelijks.
0: Want dat is volgens mijn administratie de eerste keer. En dat is ook niet zo gek, want je hebt een debuutsingle uitgebracht.
1: Klopt, helemaal. Ja.
0: Die heet Paradise of Love. Nou, over dat liedje in het bijzonder wil ik het zo meteen uitgebreid met je hebben. Maar eerst even gewoon de administratie vooraan beginnen. voor mensen die jou niet kennen, zoals ik zelf. Vertel eens, wie ben je?
1: Nou, ik ben Anne Haley. Ik kom inderdaad uit Zijen. Ik ben actrice. Ik heb toneelschool Londen gedaan. Ik kan me onder andere kennen van het Pauperparadijs. Ik heb ook in Flikker Rotterdam gespeeld.
0: Oh, dat meen je? Wat leuk!
1: Ja. En nu inderdaad mijn debuut.
0: Oh, wat leuk. Dit had ik natuurlijk van tevoren allemaal moeten uitzoeken. Maar in Flikker Rotterdam, ja, dan... Het is niet dat ik die serie heel vaak kijk, maar het is natuurlijk wel een grote Nederlandse serie. Vertel eens, wat heb je daarin gedaan?
1: Nou, dat was een klein rolletje hoor. Maar ik zat bij de receptie en de hoofdrolspelers kwamen bij mij langs om een en ander onderzoek te doen, zeg maar.
0: Wat leuk zeg. En je hebt in Londen gestudeerd, zeg je?
1: Klopt, ja, de toneelschool.
0: Zo, dat is wel echt, zeg maar, je kunt naar Groningen, maar je kunt ook naar Londen. En dan klinkt Londen als, zeg maar, wel een beetje het neusje van de zalm. Is dat ook zo, of niet?
1: Ja, dat was echt een droom die uitkwam. En überhaupt hoe bijzonder dat is, realiseerde ik me ook pas toen ik erop zat. Want er zijn gemiddeld 1000 aanmeldingen per jaar en er worden 20 aangenomen.
0: Dat nou, meen je?
1: En daar was ik één van, ja, heel
0: Waarom?
1: Bijzonder. Waarom
0: hebben ze jou eruit gepikt als een van de van die 20?
1: Ja, nou blijkbaar zagen die stemmen.
0: Ja. Nou, dat zal wel terecht zijn, daar ga ik vanuit. Maar dat is mooi. En hoe lang is dat geleden?
1: Toen ik daar begon, dat was 2020.
0: Wat leuk zeg. Wat tof joh.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: En je hebt dus vooral ook acteerwerk al gedaan. Nu heb je voor het eerst een eigen liedje uitgebracht, Paradise of Love. Wanneer dacht jij, ik ga gewoon muziek maken en dat voor mezelf en dat ga ik uitbrengen?
1: Ja, nou dat ontstond voordat ik naar Engeland ging. Toen studeerde ik in Leeuwarden bij de Popacademie. En ik was ook al voornamelijk met acteren en zo bezig. Maar ja, ik zat ook in een muziekomgeving en ik ontmoette inspirerende mensen. En sowieso is muziek een van mijn grootste liefdes al sinds mijn jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en op een gegeven moment had ik een bijzonder moment, een bijzondere ervaring. En toen begon ik te schrijven. En de nummers die ik nu ga uitbrengen, waaronder dus Paradise of Love, dat zijn mijn eerst geschreven nummers van destijds.
0: Oh, wow.
1: En ik wist toen al, er komt een moment, daar ga ik er meer mee doen. Nou, in de tussentijd naar Engeland geweest, andere fantastische dingen gedaan. En nu voor alles samen en... Ja, is de tijd rijp, blijkbaar.
0: Ja, maar je zegt van er gebeurde iets. Is dat een aanwijsbaar moment? Iets waar je over kunt vertellen dat je ineens begon met schrijven?
1: Ja, voor mij was dat een ontmoeting. Een ontmoeting en ook tegelijkertijd bezig zijn met de kunsten. En ik speelde ook in het Pauperparadijs. En ja, er vallen dingen samen. En dan ineens krijg je een soort creatieve impuls.
0: Wat leuk zeg. En dat heb je allemaal gewoon toegelaten. Dat is tot je gekomen. Je hebt het
1: Precies.
0: op papier gezet. Er is dus nu een liedje uitgekomen. Vertel eens, waar gaat die over, Paradise of Love?
1: Ja, en dat vind ik dus een hele mooie vraag. Want ik heb bijvoorbeeld een videoclip, die is nu ook uitgekomen. Mm-hmm. En de regisseur die vroeg aan mij, voor toen wij dat gingen voorbereiden, van nou, waar gaat dit nou eigenlijk over? Is het een jeugdherinnering of is het een liefde? En toen zei ik, heel mooi dat je die vraag stelt, want dat mag je lekker zelf invullen.
0: Ah, mooi. Ja, dat is toch een beetje de interpretatie van de luisteraar. Die mag er gewoon zijn.
1: Ja, ja, want dat hoorde ik ooit Ed Sheeran zeggen. Die zei ooit iets in de trant van, op het moment dat ik een liedje schrijf, dan komt het uit mezelf en is het van mezelf. Maar zodra een liedje de wereld ingaat, is het niet meer van mij, maar van de luisteraar.
0: Ja, dan wil je eigenlijk ook je luisteraar niet te veel meteen in een soort van kader duwen of zo.
1: Nee, precies.
0: Hey, wat tof. En je zei net al, je hebt meerdere dingen geschreven. Dit is dan het eerste wat je echt naar buiten breekt. Maar daar gaat wel meer volgen als ik het zo mag inschatten.
1: Ja, klopt. Er zijn nu 6 nummers opgenomen. Dus een complete EP. De tweede single volgt eind september. En de andere 4 nummers eind oktober. En ja, ik heb inmiddels al zoveel meer geschreven, dus wie weet.
0: Wat hoe de leuk zeg. Loopt. Ja. En je stipt het zelf ook al even aan, die videoclip die erbij zit. Ja, het is natuurlijk radio, dus mensen moeten dat maar van me aannemen. Hij is ook al online te vinden. Maar dat is een serieuze productie.
1: Klopt, ja, het is echt prachtig geworden. Ik ben heel trots op.
0: Want vertel eens, je hebt natuurlijk je kennis, je netwerk ook uit die hoek. Ja. Heb je een regisseur van Flikker Maastricht gebeld en gezegd, ik heb je nodig, hoe is dat gegaan?
1: Nou, dit is een Gronings talent. Hij komt uit Frankrijk, maar woont in Groningen, werkt in Groningen. En hij is echt een groot talent als regisseur. Ik heb vorig jaar met hem gewerkt in een film wat nu de festivals rondgaat, Celluloid Sunset. Regisseur is Anthony Esteban. En hij heeft met mij samen de clip gemaakt.
0: Nou, wat leuk zeg. Allemaal hele goede dingen. Je bent nu een soort muzikaal pad ingewandeld. Maar hoe zit het verder met jouw ambities? Want ja, die prachtige opleiding in Londen heb je ook niet voor niets gedaan. Waar liggen je dromen?
1: Ja, ik heb zoveel plannen en ideeën. En ik wil ook heel graag zelf gaan maken. Dus we gaan zien hoe het pad loopt. Ik blijf openstaan voor wat er komt.
0: Nou, dat is denk ik de juiste insteek, zo moet ik het zeggen. Ik ga in ieder geval Paradise of Love draaien op de radio. Ik vond het een genoegen om je even te spreken. Dankjewel voor je tijd.
1: En
0: ik
1: wens
0: je heel veel succes met alles wat komen gaat. En ik heb zo het vermoeden dat dit niet de laatste keer is dat wij elkaar gesproken hebben.
1: Nee, dat denk ik ook. Leuk.
0: Hey, dankjewel nogmaals, hè.
1: Ja, jij ook.
0: Doei.
1: We spreken. Doei.

en Haley uit Zeien, die dus een behoorlijke staat van dienst heeft als het gaat om acteren. Onder andere in het Pauperparadijs gespeeld en dus ook in Flikken Maastricht of Flikken Rotterdam. Dat is me nou even ontschoten, in ieder geval een van de twee. Goede opleiding gedaan in Londen en begeeft zich dus nu ook op het muzikale vlak. Hartstikke leuk, haar debuutsingle is Paradise of Love. En ik zei het al, ik vermoed dat ik haar in de toekomst nog eens vaker ga spelen.

0: Tess.
1: Hé, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
16: In Hogeveen.
15: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Radio Drenthe.
8: De Zizo Zaterdagshow.
7: Met Ruben Koren.

0: Genesis en Land of Confusion.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: In de jaren 80 geschreven als een politiek protestlied over de toenmalige dreiging van de nucleaire oorlog tussen Amerika en Rusland. Ja, je zou kunnen zeggen tegenwoordig actueler dan ooit. Land of Confusion van Genesis Drenthe. Goedemiddag, het is even na drieën op deze zaterdag 29 augustus. Het is de Ziso Zaterdagshow. Uurtje geleden zei ik dat komende maandag de meteorologische herfst begint. Kleine correctie, dat is dinsdag. Het is dinsdag 1 september. Dinsdag 1 september, dan begint de meteorologische herfst. En ja, daar hebben we dus al de nodige speldenprikjes van gezien. Goed, Drenthe, nogmaals een heel hartelijk goedemiddag in deze Ziso Zaterdagshow. Fijn dat je erbij bent, dat je de radio hebt afgestemd op Radio Drenthe. Je bent van harte welkom om je te melden. Je kunt het altijd een bericht sturen op 0592-331188. Dus 0592-331188 als je iets te melden hebt. Ik vind het alleen maar hartstikke leuk om van je te horen. Muzikaal, wat zit er in het vat? Nou, zometeen sowieso even bellen met Bossong. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Je Raadt Nooit. Bellen met Bossong, leg een lijntje met William. Hij heeft elke week wel weer een mooi verhaal te vertellen. En dat zal vandaag niet anders zijn. Verder zometeen het Drentse volkslied, mag ik dat zo noemen? Een liedje dat afgelopen zondag nog vol in de aandacht kwam. Welk liedje? Dat laat ik nog even in het midden. Misschien heb je meegekregen en weet je meteen waar het over gaat. En misschien heb je geen idee, des te leuker. Blijf luisteren, zometeen hoor je daar meer over. En ook nog muziek van Bruce Springsteen zometeen. Eerst nieuwe muziek van Feline en Melle, bijna uit Nederland. Een van de twee deed eerder mee aan het Junior Song Festival. Dat is lang geleden hoor, in 2012 of 2013 uit mijn hoofd. Nou goed, Feline dus samen met Melle. Ze hebben hun krachten gebundeld. Dit is nieuwe muziek, dit is Remember Us.

0: De Sutherland Brothers en Arms of Mary. Ik neem je even mee terug naar afgelopen zondag. Het Lowlands Festival was toen aan de gang. Groot festival in Biddinghuizen. En op de line-up stond daar Marijn Scholten. In Assen geboren, cabaretier. Fantastische cabaretier. Ik ben er wel eens bij zijn theatershow ook geweest. Het is echt gieren van het lachen. Hij stond daar en hij had iemand meegebracht. En dat wil ik je even laten horen. Legendarisch.
1: Wie komt er hier uit het noorden? Ik ben ongelooflijk blij dat hij hier is. Ik zou zeggen, hou elkaar vast. Spring, zing en dans op deze evergreen. Mag ik een heel groot applaus voor de herder uit Erika, Daniel Loos.
0: Ja, en daar komt hij, Daniel Loos, het podium.
2: Niet uit mijn baan, niet uit mijn baan, niet uit mijn baan vandalen. Ik heb een baan vol met rust.
0: Ja, dit is toch geweldig. Stonden ze daar met z'n tweeën, Marijn Scholten dus en Daniel Loos op het podium van Lowlands. Dan speelden ze op fietsen. Ah, dat is toch te gek, zeg hé. Hey. Loos heeft trouwens eerder op Lowlands gestaan in 1998 en 99 met Skik. En toen hebben ze deze ongetwijfeld ook gespeeld. Het Drentse volkslied, mag ik dat zo zeggen? Denk het wel, hè?

Groente. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

De Bas, Glory Days, daarvoor op fietsen van Skik. Omdat Lois dus op Lowlands speelde afgelopen weekend samen met cabaretier Marijn Scholt, die dus in Assen geboren is. Hè. Dat vind ik wel leuk om er even bij te vermelden. Goed, zometeen bellen met Bossong.

0: en Good Vibrations.
1: Bellen met Bossen.
0: Ja, over goede vibraties gesproken. Wij zitten altijd op een golflengte. Dat is ongekend, William.
2: Die gaat zeggen, over een beachboy gesproken.
0: Ja, ja. Hou jij een beetje van het strand, of niet?
2: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want dat zand en dat plakt. En dan moet je ook in de weer met zonnebrand vaak. En zo. Ja, ik vind het ook verschrikkelijk, hoor.
2: Ja, en ik weet, ja, nou ja, we kennen elkaar natuurlijk en we weten ook een beetje. Kijk, jij bent zo'n mooie, slanke, ranke jongen. Maar ik ben toch iets te groot voor één tube. Dat van je mij helemaal ingesmeerd hebt. Joh, dan ben je de dag verder en ik ga niet eens in de zon zitten. Nee, niks van mij. Laat me weg.
0: Nee, ik vind jou ook niet de type dat nou in mijn ontbloot bovenlijf ergens gaat zitten, of wel?
2: Nee, die type is west, jongens. Die type is west.
0: Ja, ja. Ook niet op het podium. Trek jij ooit een shirt uit, of niet?
2: Nee. Ik ben sowieso daar... vroeger was ik gespierd en kon ik mijn tieten bewegen omdat ik gespierd was. En nou moet ik dat doen en dan moet ik rennen.
0: Oh, het is een onsmakelijk verhaal aan het worden.
2: Ja, uiteraard. Ja. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, mijn vrouw is een zonhebber, of noemen ze even een zonliefhebber. Die kinderen ook, die hebben letterlijk en figuurlijk de zwembroekjes nog op de witte kontjes staan, zeg maar. En die kunnen heel mooi bruin worden, maar deze jongen die is gemaakt voor het nachtleven.
0: Dus, papa blijft thuis.
2: Ja, precies.
0: Hoe is het ermee, William?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, een beetje drak. Want jij belt, maar ondertussen zie ik de bus, die zie ik al aankomen. Want wij gaan richting Zeeland ook, zeg. Brabant, Noord-Brabant. We gaan naar de Solex race, de 24 uur Solex race. En dat is altijd een bijzonder mooi evenement.
0: De 24 uur Solex race?
2: Ja, dan gaan mensen dus 24 uur op een Solex rijden. Het was door de tent heen en dat is superleuk om mee te maken. Maar de week begon al vroeg, want wij hebben donderdag in ons mooie Drenthe gespeeld in Schonebeek. Dus ik zit lekker in de vibe, zeg maar.
0: Oh, feestweek Schonebeek. Traditiegetrouw, het laatste weekend van augustus. En dat begint dus al op donderdag.
2: Ja, en het leuke ervan is, Geert, onze drummer, die komt in Schonebeek. Dus dat was voor hem een thuiswedstrijd. Nou, die heeft daarin lekker lopen shine. No? Die heeft daar lekker zijn momentum gepakt voor alle aandacht en fotootjes. Dat gun ik hem.
0: Mooi.
2: Hij speelt er al meer dan 10 jaar. Dus dat is wel leuk dat hij nou dat doorzet met zijn nieuwe band, laten we dat maar zo noemen.
0: Ja. Hey, over Schonebeek gesproken. Ja, dit is echt, ik zat daar laatst over na te denken. Dit is geen grap wat ik nu ga zeggen. Ik denk dat het allereerste concert in mijn leven dat ik ooit heb gezien was van Mooi Wark in Schonebeek.
2: Oh, dat is dan heel lang geleden.
0: Ja, dat is lang geleden. Volgens mij speelde jullie weer Margaretha Kleine daar.
2: Maar dat weet ik. Was dat bij het Turfcafé?
0: Nee, het was achter het gemeentehuis.
2: Dat was een festivaletje daar toen.
0: Dit is echt zonder dolle. Is dat denk ik het allereerste concert geweest waar ik ooit ben geweest?
2: Oh,
0: van Mooi Wark en Margaretha Kleine. Dus jullie speelden daar en dat ging in de blote kont. Ik wist niet wat ik meemaakte en het was, het staat in mijn geheugen gegrift. Maar wanneer dat er geweest is, dat weet ik niet meer, hoor.
2: Ja, dat is heel lang geleden. Dat is zeker 2005, 2006 geleden.
0: Dat denk ik, ja. Ik zal ondertussen even te kijken of ik daar nog een datum van kan opsnoren. Ja, dat was wat, William, hé.
2: Ja, en wij waren nog toen jong en fris, hè. Toen waren we nog...
0: Ja, jullie gaan lang mee en dat is alleen maar iets waar je trots op mag zijn. Hé, de Solex race en dan ga je dan zelf ook nog de Solex op of ben je daar ook niet voor gemaakt?
2: Ook niet voor gemaakt, nee. Dat schijnt ook, heeft ook iets weer met mijn gewicht te maken. En het tempo daarvan is al niet zo hard. Nee, dus, en het bijzondere is, en dan maak je toch ook in de brug naar de Bossong voor de Week. Want daar spelen dus bands die ik dus zelf ook leuk vind. En fan ook van ben, want... Ja, vroeger was de lycée-experience, daar keek ik gewoon tegenaf. Ja, dan gaan we zaterdag samen meespelen, dus vanavond. En dan is dat het bijzondere dat je dan naar die band mag kijken... en die daar ook bijvoorbeeld een beetje de grondlegger is van het evenement. En die hebben daar dus ook een anthem en dat heet Pas in Heeswijk. Dus,
0: mooi. Ja, dat moet dan de Bossen van de Week worden. De WC-experience, die zitten natuurlijk in dezelfde hoek als waar jullie ook zitten.
2: Ja, zeker.
0: Dat is te gek. Gas in Heeswijk. Nou, doe het voorzichtig aan richting Heeswijk. Veel plezier daar vanavond en we spreken volgende week, hè?
2: Tot volgende week weer. Mooi.

mooie de wc-experience en gas in Heeswijk vanwege de 24 uur Solex race in Heeswijk, dus waar Mooi Wark vanavond op de planken staat. Het is de Ziso Zaterdag Show op Drenthe. Fijn dat je erbij bent. Ik heb muziek voor je van Bethy Midler. Dit is Beast of Burden.

was om hier. Zometeen heb ik een nieuw liedje voor je van Jason Staal. Woordkunstenaar, zou ik bijna kunnen zeggen. Zijn Verder dan het voelt, hoor je zo. Naar deze van David Bowie. Dit is Change.

David Bowie, Changes. Een datum om in je agenda te zetten is 23 oktober. Dat is de dag dat Jason Staal zijn nieuwe album gaat presenteren. Verder dan het voelt gaat dat album heten. Hij presenteert dat in de Nijend 24. En ik zeg een datum om in je agenda te zetten. Ja, dan moet je er wel net een kaartje voor hebben. Want op dit moment is er een wachtlijst. Het is daar hartstikke vol. En dat is helemaal terecht. Want wat is het een woordkunstenaar. Zijn albums die hij tot op heden heeft uitgebracht. Tussen Twijfel en Tijd en Daggedachten en Nachtgedachten. Zijn ook al van die parels. En ik verwacht van dit nieuwe album echt niets minder. Verder dan het voelt dus. Het nieuwe album van Jason Staal. Hij presenteert het die dag samen met Rody Prins. Zijn vaste gitarist. En die heeft dus ook meegewerkt aan dat album. Van dat album is dit de titeltrack. Die heet Verder dan het voelt.

0: Westaal, de woordkunstenaar. Komt met een nieuw album dus op 23 oktober. Wordt Verder dan het voelt gepresenteerd. En dit is daarvan de titeltrack. Ik ben onlangs getrouwd. En tijdens onze bruiloft was er ook een borrel. En tijdens de borrel was er een playlist. En een van de liedjes op die playlist is deze. Een van mijn favorieten van Dire Straits is dit. En het prachtige Romeo en Juliet.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: Deze kwam dus voorbij tijdens de borrel op onze bruiloft. De Dire Straits, Romeo en Juliet. Ik zal vanaf nu altijd een mooie herinnering dus koesteren aan dat prachtige liedje. Het is bijna 4 uur geworden. Ik wens je een fijn weekend. Zometeen het beste van de dag van Drenthe. De mooiste liedjes non-stop. En ik heb deze
1: Voortman
0: nog even voor
1: 70 jaar
0: voor.
1: En dat vieren we groot.
0: Dit is aanbod.
1: Aankoop van een complete keuken of badkamer. Maak
0: Hoi.
1: Je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
19: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
20: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Hey!
25: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Hey Remo!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Radio Drenthe.
15: Het weekend van Drenthe.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
7: Nee, Attens met ds.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook €12 miljoen vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
14: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Het weekend van Drenthe.

Groeten, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey, Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hey, Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard en val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
16: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben.
3: Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
17: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
18: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
21: Radio Drenthe.
22: De avond van Drenthe.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: vandaan.
1: Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty.